0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
3: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
1: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
2: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
1: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
3: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door!
1: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
1: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
3: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
1: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: 3:09. Een hele goede morgen. Het is weer donderdagochtend. De eerste donderdag in de maand mei. Linda, we zijn er weer.
1: Het klinkt of jullie in een blikje zitten.
0: Ja. Zo klinkt het wel.
1: Ja, wat een raar geluid, of niet?
2: Een echoput.
1: Ja, hè? Oh, het lijkt ook net of ik in een blikje zit. Oké.
2: Okay. Nee, jij niet, maar ik hoor mezelf
1: jullie
2: wel.
1: Jullie klinken echt alsof je in een blikje zit. Nou, ik hoop niet dat de luisteraars dat horen zo.
0: Zitten we ook wel een beetje. Toch? Hier in een klein blikje. Zo'n blikje sardientjes. Ja, alleen. We zitten met z'n tweeën, dus dat is wel een heel klein blikje erop. Maar het klinkt inderdaad... goed. We gaan dus horen of onze luisteraars daar ook moeite mee hebben. Maar zo klinkt het inderdaad. Zo klinkt het al een poosje, hoor. Maar goed, dat degene die dat moeten weten, die weten dat inmiddels.
1: Oh, oké. Okay.
0: We zijn alweer begonnen. Het is 9:00 geweest. En dat betekent dat... het weer donderdag, op de donderdagochtend gaan we weer 3 uur een leuke radio-uitzending maken. Hoop ik tenminste, Linda.
1: Tuurlijk, dat gaan we doen. We hebben hartstikke leuke gasten weer bij elkaar gesprokkeld. Dus dat gaat vast een mooi programma worden.
0: Drukke agenda. Maar we hebben ook heel veel muziek.

0: Mooi walsje, toch?
1: Ja, lekker walsje. Ja, zo rustig beginnen op de ochtend. Niet meteen helemaal spektakel.
0: Donny en Mary Osmond heette ze. En I'm leaving it all up to you. En daarmee werd het alweer 7:07. Rob, je hebt je weer verwonderd van de week.
1: Dan moet ik eerst iets aanzetten. Rob, wacht nog even met je verwondering.
2: Barend, daar komt Barend.

0: overgaan.
1: Ja, en zoals luisteraars van ons gewend zijn, beginnen we natuurlijk op de donderdagochtend in brunch met de verwondering van Rob.
2: Ja, het is wel een mooie intro, maar wel een beetje treurig intro, vind je niet? het mag ook wel ietsje vrolijker. Dus Jan, misschien met Chef van Oepel, dat er nog iets aardigs te verzinnen is of zo.
3: Misschien ligt dat aan jouw verwondering.
1: Ja. Dat weet ik niet, want hij zei vanmorgen meteen, het is geen politiek.
3: Nee,
1: en toen hebben we gevraagd of Rob ziek was.
2: Nee. We gaan het niet hebben over de...
3: We zitten hier elke
1: je
3: keer
1: grote
3: een
1: vriend in Amerika, die slaan we nu over.
2: De grote roerganger. Nee, je hebt wel eens van die dagen... Ik loop elke dag naar de brievenbus vanuit mijn huis. Door de tuin naar de brievenbus. En daar loop ik altijd een klein beetje met spanning naartoe. En ja, waarom loop je met spanning naar de brievenbus? Want meestal zitten de schaapskooien in of iets anders. En dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Dat lees ik natuurlijk tegenwoordig natuurlijk heel nauwkeurig. Maar normaal gesproken, dan kom je wel eens blauwe brieven tegen. En dat is wat minder leuk. Dus dan loop je toch weer wat zenuwachtig terug naar de keuken waar ik het dan openmaak. Maar van de week waren er twee kaarten. En dat is in mijn leven nog niet eerder voorgekomen. Een rouwkaart en een geboortekaart.
1: Tegelijk.
2: Ja, het was heel bijzonder. En toen liep ik terug naar huis en toen dacht ik van ja, een goede vriend van mij, die ook ik ken sinds 1997, is na een lang ziekbed, een behoorlijk lang ziekbed inmiddels, is komen te overlijden. Hij wordt morgen begraven in Vlaardingen, daar ga ik naartoe. Maar tegelijkertijd een geboortekaartje van een jongetje. Een achterneefje van mij. Dus toen dacht ik van ja, het einde en het begin. Hoe mooi is dat? Dus het was toch ook wel een klein beetje... Het was verdrietig, maar het was ook wel een beetje poëtisch.
1: Ik kan me voorstellen. Dat is dat afscheid en weer opnieuw beginnen... gewoon heel dicht bij elkaar ligt.
2: Dus een beetje een verwondering was het wel, toch?
1: Nou ja, ik vind het een mooie verwondering.
2: Ja.

0: zei ze net. We zullen er nog eentje aan vragen.
1: Wow. Ik moet meteen eventjes... ik had mijn microfoon open, ik deed die van jullie open... en toen kwam er een hele hoop gepiep. Ik heb jullie gauw weer uitgezet, zodat er geen gepiep is. You're 16, you're beautiful and you're mine. En ja, ik hou altijd van die muziek, dat heb ik al eerder gezegd. Van die statische mensen achter zo'n microfoon... en dan drie van die aardige dames op de achtergrond... een beetje zo shoobidoo doen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Ja, aardige mannen natuurlijk ook.

0: Ja, From a Jack to a King van Ned Miller. En we hebben onze eerste gast hangen, mannen. Dat is Hetty Schoonhoven. En Hetty is van de Dorpstraat Wapenveld. En ja, die zijn altijd ontzettend actief geweest in van alles en nog wat. Maar dat houdt op. Goedemorgen, Hetty.
1: We horen het niet.
0: Oh, nog een keer. Goedemorgen, Hetty.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is mijn schuld.
1: Zo gaat het een stuk beter.
0: Hetty, ja, wij lazen in de schaapskooi dat de Dorpstraat stopt. Dorpstraat Wapenveld stopt met bestaan. En ja, we waren eigenlijk wel nieuwsgierig. Waarom is dat?
2: Nou, er is een aantal redenen. En eigenlijk het belangrijkste is dat er gewoon een samenloop van omstandigheden. Dus we hebben ons jarenlang heel veel ingezet met heel veel plezier. En vooral wat er speelt is, wij hebben allemaal een baan. En naast de baan doen wij het vrijwilligerswerk. En de mensen die voorheen in de Dorpsraad zaten, die hadden heel veel tijd, waren gepensioneerd. En konden heel veel bezoeken gewoon afleggen. Maar de combinatie in werken met het vrijwilligerswerk en dan de intensieve bestuursfuncties die we hebben, lukte dat gewoon niet meer.
0: Nee.
2: En daarnaast waren er ook gewoon wat zaken die waardoor het gewoon veranderd is in de afgelopen jaren.
0: Want de Dorpsraad Wapenveld is eigenlijk een dorpsraad die zeg maar de belangen van de inwoners van Wapenveld behartigt.
2: Ja.
0: Redden die Wapenvelden zichzelf dan nu?
2: Ja, weet je, Wapenveld is een heel sterk en heel krachtig dorp. En de inwoners zijn ook weten zich ook prima weer te vinden met elkaar als er dingen wel noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld in straten of wijken. Er zullen altijd wel bewonersinitiatieven weer van de grond komen. Daar zijn we van overtuigd.
3: Maar een dorpsraad, is dat een soort burgerraad? Je wordt ook al over burgerparticipatie gesproken. De dorpsraad, sprak die ook met de gemeente over bepaalde onderwerpen? Of stond dat er helemaal los van?
2: Nee, we waren juist in nauwe samenwerking met de gemeente. Al die jaren hebben we daar ook goede afstemming mee gehad. Maar ja, ook daar zag je wel eens een verandering en een knelling, zal ik maar zeggen. Waardoor het allemaal toch niet meer zo liep zoals we hadden gehoopt. Mm-hmm. Dan moet je soms op een x-moment zeggen van, weet je, waar zijn we mee bezig? En we hebben ons ook diverse keren zijn we met elkaar om tafel geweest als bestuur. Mm-hmm. Om te kijken van wat is er, wat speelt er en hoe kijken wij terug en hoe kunnen we verder? En uiteindelijk kwamen we toch op de conclusie van, weet je, zoals we bezig zijn met alle ontwikkelingen en de tijd die het kost alles wat er speelt, is het gewoon wat lastig om het door te zetten. Dus vandaar dat wij met elkaar besloten hebben om ermee te stoppen.
0: En dat betekent dat inwoners van Wapenveld natuurlijk elkaar altijd kunnen vinden op het moment dat er iets moet gebeuren. Of dat je zegt van we moeten daar actie op ondernemen.
2: Ja, precies. Dat doen mensen sowieso al. Dat zit in het systeem, denk ik wel. Ik denk bij heel veel mensen, maar zeker in Wapenveld. Als er wat nodig is, gaan mensen zich toch wel weer verenigen en gaan ze toch wel weer zelf stappen ondernemen.
0: En Hetty, wat kun je aangeven, wat is nou de grootste klus geweest waar jullie als Dorpsraad Wapenveld mee bezig geweest zijn?
2: Eigenlijk dat is het eerste deel waar ik niet bij betrokken ben geweest. Dan zat ik nog niet in bestuur, maar dat is de hele ontwikkeling rondom de stenen, zeggen wij altijd. Het plan nummer 1 wat ontwikkeld is destijds.
0: Ja.
2: En dat heeft zich eigenlijk mooi aan het eind geresulteerd in een heel mooi gebouw, de multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. En daarna zijn wij verder gegaan rondom het sociale cohesie deel. Dat was eigenlijk een mooie opvolging daarvan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, dat liep in ontwikkeling. Hadden we dat mooi op de rit. Alleen het samenwerken, het samen zoeken en de uitvoering daarvan. Ja, dat was toch ook wel een beetje wat we als teleurstellend hebben ervaren.
0: Want het gebouw is er. Er staat een prachtig gebouw. En voor Wapenveld echt een aanwinst. De Hof van Kramer 2.0 noem ik het dan nog maar. Ja. Maar dan wil je dat mensen, inwoners ook met elkaar zo'n gebouw dragen. En daar van alles en nog wat gaan uitvoeren.
2: Ja, precies. Daar was het vooral op gericht. Zeg maar. Het plan 2 was vooral gericht om te kijken van hoe kunnen we met elkaar die verbinding vooral tussen oud en jong, alle doelgroepen in de samenleving, verbinden. En daar lag ook vooral onze expertise nu en ontwikkeling.
0: Ja, maar jij zegt dat is eigenlijk niet gegaan zoals we dat gehoopt hadden.
2: Nee, dat, ja, soms lopen er zaken en krijg je kinken in de kabel en duurt het te lang en komt het niet van de grond. En zijn er ook, moet ik zeggen, vanuit de gemeente ook nu. Er zit een opbouwwerker nu ook in de MFA. En weet je, die pakken ook de dingen op. Dus ja, daar zie je de ontwikkeling ook, dat het dan ook prima gaat.
0: Precies, dat er dan ook andere organisaties zijn die zeggen, nou, maar dan pakken wij dit deel op, of we doen iets voor de ouderen, of we doen iets voor de jongeren. Daar hoef je vanuit de dorpsraad, zeg maar, niet echt te stimuleren.
2: Nee, want dat zou mooi zijn. Hè? Dat was wel ons doel, om het te stimuleren vanuit de ontwikkelingen die wij zelf op papier hadden gezet. Maar we zien nu ook dat de MFA heel toegankelijk is en de opbouwwerker ook echt aan het opbouwen is hier in Waterveld. En daar zie je ook al mooie resultaten. Bijvoorbeeld dat er een werkgroepje is of een eat and meet is. Daar gaan dingen denk ik nog wel verder van de grond komen.
0: Precies, maar dat kunnen ook inwoners samen met de opbouwwerkers en samen met de gemeente natuurlijk oppakken.
2: Ja, precies.
1: De agenda van de dorpsraad die was leeg. Eigenlijk, jullie waren klaar.
2: Nee, die was niet leeg. En dus een samenloop van... De verbinding zit hem vooral in het organiseren en het opzetten van die sociale cohesie. Dat was plan 2.0. Maar door de ontwikkelingen, onder andere door de tijd die wij niet meer beschikbaar hadden... en de groep werd ook kleiner qua bestuur, dat speelde ook mee... En hebben we ons afgevraagd, is dit nog een dorpsraad die we op deze manier vorm moeten geven? Ja. Of past dat nog wel in deze tijd?
0: Ja.
2: En daarnaast hadden we natuurlijk een stukje teleurstelling rondom de inwonersparticipatie met de gemeente rondom een plan ontwikkelen. En dat heeft heel lang geduurd en daar hebben we ons heel veel voor ingezet. En ja, uiteindelijk ook van, weet je, we kunnen blijven zoeken van wat is er mogelijk? Maar op een gegeven moment hield die energie ook op. En dan ga je afvragen van, nou, is het handig om hiermee door te gaan? Of moeten we andere mensen gewoon de ruimte geven? En die weer met frisse en energie daar weer instappen.
0: Precies.
3: Zeg maar, het los even van de teleurstelling die ik bespeur bij je. Wat zou je nu, als je zeg maar het voor het zeggen had, met prioriteit willen oppakken in de gemeente?
2: Ja, ik denk dat de MFA verder ontwikkelen, maar vooral ook een stukje integraal management. Om te kijken van, er zijn heel veel mooie kansen in Waterveld. En daar zijn wij als dorpsraad ook heel veel mee bezig geweest. Een langere termijnvisie. Wat is er mogelijk? Wat komt er aan? En hoe kan je dat samen vormgeven? En daarop insteken. Kijk, de MFA staat er en die ontwikkeling binnen de MFA die gaat echt wel komen. Maar er zijn nog verdere kansen om te ontwikkelen. We hebben plan Hulsbergen wat er loopt. De tennisbaan zit in het centrum. Daar zijn ook gesprekken gaande. De AXO komt misschien ergens een einde. En hoe kan je dan kijken naar de lange termijn en daar een visie voor ontwikkelen? En gezamenlijk met de inwoners.
0: Ja, maar daar heb je heel veel tijd en heel veel energie voor nodig. Ja, en je zei het al heel mooi, de voorgaande bestuursleden hadden ook die tijd en energie. Maar dan is het te veel om dat te vragen van mensen die daarnaast ook nog een baan hebben en andere dingen.
2: Voor een deel te veel, maar voor een deel ook soms dan toch die frustratie en die teleurstelling dat je met elkaar graag wil ontwikkelen. Maar dat je merkt dat er het samen ontwikkelen, dat nog ontwikkeld mag worden, zal ik maar zeggen, in de gemeente Heerde.
0: Precies. Hetty, ik vind het fijn dat je ons wel daarover verteld hebt en jullie afwegingen in hoe nu verder. En het zou best kunnen dat het met de gemeente en dat het met de opbouwwerker uiteindelijk toch gaat lukken. En wie weet is er wel een groep inwoners die op den duur toch weer opstaat en zegt, jongens, maar dat moet toch nog even anders.
2: Ja, ik ben ervan overtuigd dat dit gewoon wel weer een opvolging krijgt. En hoe, dat weet ik niet, maar wel in de positieve zin. Weet je, soms waar een deur dicht gaat, gaan andere deuren weer open. En dat is ook hoe de samenleving is en wat we met elkaar op mogen vertrouwen dat ook goed gaat komen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Precies, dat heb je heel mooi gezegd. Hetty Schoonhoven, dank je wel in ieder geval. En we wensen je succes in alle andere klussen die je misschien nu weer op gaat pakken.
2: Wie weet. Dank je wel in ieder geval en jullie ook heel veel succes en plezier.

0: blijft bijzondere muziek. Supertramp.
1: Ja, ja.
0: The Logical Song.
1: Sorry.
0: Ja, je hebt je koptelefoon nu, dan krijgen we het piepen weer op. Maar technisch moeten we nog een klein beetje bijschaven bij je.
1: Ja. Ik, misschien moet ik een bijles krijgen. Jan, kan dat?
0: Nou,
2: Jan, je zei net al, we hebben iets belangrijks vergeten. Want we zijn maar zo met Hetty gaan bellen. Nee. En, maar niemand wist wie onze gasten waren.
0: We hebben natuurlijk vanmorgen weer zoveel te vertellen. Ja, ja, dan gaat dat. Hè. Nee, we hebben om 9:30. We gaan zo direct contact zoeken met Geert-Jan Smit. Geert-Jan is secretaris van de dampclub Ons Genoegen in Wapenveld. En die bestonden op 14 februari jongstleden, precies 90 jaar. Maar het komend weekend hebben zij één groot feest. Nou, en dat is de reden dat we contact gaan zoeken met Geert-Jan. Want die gaat daar zo direct alles over vertellen. En het is komende zaterdag Open Molendag. En dat geldt voor het hele land. En wij hebben hier een heleboel molens in de omgeving. Dus daar gaan we over praten. Samen met Henk-Jan de Leeuw. Onze collega van Politiek. Op de woensdagmiddag. Ik weet niet of die al binnen is. Nee, we zien hem hier nog niet.
2: Komt hij wel naar de studio?
0: Hij zou naar de studio komen.
2: Oh, gezellig.
0: Dus, we gaan het zien. Dat allemaal nog. Dit eerste uur van Brunch.

0: Emil Fort and the Checkmates, and what do you want to make those eyes are... Oh, wat een mondvol. En ik heb mijn bril niet op. Ja, dan kun je de titel niet meer lezen. Zit je me nou uit te lachen of lach je me toe?
1: Nee, ik lach je toe. Altijd, Jan.
0: Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Hey, we hebben onze volgende gast aan de telefoon. En dat is Geert-Jan Smits van de Damclub Ons Genoegen. Geert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
2: Ja,
0: Geert-Jan, secretaris, maar op dit moment ook voorzitter van de feestcommissie van Ons Genoegen. Want jullie bestonden op 14 februari 90 jaar. Dat is wel heel lang, hè, voor een damclub, of niet?
2: Ja, dat klopt. Helemaal goed. 14 februari 1936 zijn we ingeschreven inderdaad als damvereniging. Jeze. En 90 jaar is een hele lange tijd, dat zo. Klopt.
0: Ja, ja, want... Over het algemeen, hoeveel leden hebben jullie, Geert-Jan?
2: We hebben ongeveer 30 volwassen leden. Ja. En op dit moment tussen de 15 en 20 jeugdleden.
0: Ja, kijk, dus zeg maar 45, 50 leden. Ja, ja. Daar kun je eigenlijk niet van bestaan, toch? Als vereniging. Maar jullie flikken dat al 90 jaar.
2: Ja, zeker al 90 jaar, ja.
0: Ja. Ja.
2: En dat klopt inderdaad. Voornamelijk de laatste 15 jaar zijn wij heel fanatiek met het werven van nieuwe aanwas in de jeugd. Ja. En dit jaar is wel een van de topjaren in die zin hoeveel jeugdleden we hebben.
0: Ja, maar dat is toch bijzonder als je dan 90 jaar bestaat en eigenlijk de meeste leden hebt in je lange bestaan. Maar daar is ook een reden voor volgens mij, Geert-Jan. Want volgens mij timmeren jullie ook als Ons Genoegen behoorlijk aan de weg. Jullie spelen ook op behoorlijk niveau.
2: Ja, dat klopt. We hebben in de landelijke competitie die in de wintermaanden op zaterdag wordt gespeeld, hebben we twee teams. En ons eerste heeft zich dit jaar weer weten te handhaven in de eerste klasse. Ja. En dat is, we gaan nu voor het vierde jaar op rij gaan wij weer in de eerste klasse deelnemen. En voor zover ik heb begrepen is dat in de historie inderdaad nog nooit gebeurd.
0: Nee, nou dat is toch bijzonder voor een club, nou laat maar gewoon zeggen, uit een dorp Wapenveld. Als je dan toch op dat niveau kunt meekomen, dan dat is toch bijzonder.
2: Absoluut, ja.
0: En dan krijg je natuurlijk ook automatisch een behoorlijke aanwas van nieuwe leden. En gelukkig maar, want als je een feestje viert, dan moet je dat natuurlijk met een hoop mensen doen, toch?
2: Nou, precies. Ja, ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, ja. En dat feestje, dat staat komend weekend volgens mij op de rol, of niet?
2: Ja, dat klopt. Komende zaterdag hebben wij een hele feestdag vanaf 's ochtends tot en met een uurtje of 10 's avonds.
0: Nou, vertel, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, wij gaan onze feestdag houden op camping Het Oever in Wapenveld. Daar is een prachtige ruimte. 'S ochtends vanaf 11 uur, dan gaat daar een dam simultaan gegeven worden door oud-wereldkampioen Ton Sijbrands.
0: Ja, die kennen we allemaal toch?
2: Ja, nou ja, voor de mensen inderdaad die een beetje onderlegd zijn in de damsport. Het is een van de grondleggers inderdaad in de gloriejaren van het dammen voor Nederland.
0: Wereldkampioen geweest ook, hè?
2: Absoluut, ja. Zeker, ja. Ja. En nou, een simultaan houdt zoveel in als dat er doen 25 deelnemers mee vanuit onze vereniging. Plus een aantal andere mensen. En Ton speelt in zijn eentje tegen al die 25 deelnemers.
0: Ja, dat is natuurlijk het bijzondere van zo'n simultaan damwedstrijd. Maar dat zijn dus niet alleen leden van Ons Genoegen, maar ook spelers van opliggende verenigingen.
2: Ja, een aantal. Het grootste aantal komt van onze eigen vereniging. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om zich aan te melden en op zo'n manier deel te nemen. Nou, wij hadden een aantal afgesproken met Ton waar hij tegen wou dammen. Dus we hebben hem nog een beetje kunnen aanvullen met bevriende dammers uit de omgeving, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, want een beetje niveau is wel vereist, denk ik, tegen de wereldkampioen. Oud-wereldkampioen, toch?
2: Nou, wil je een resultaat halen, is dat zeker nog vereist. maar ik moet wel zeggen dat de deelnemers aan een simultaan... Dit zijn wel deelnemers met allemaal verschillende sterktes. Dus... Ja. Onze sterkste spelers van de club die doen mee.
0: Ja.
2: Dan gaat hij het, vermoed ik, heel moeilijk tegen krijgen. Maar er doen ook mensen mee die bij ons op de vereniging, zeg maar, in de middenmoot of aan de onderkant van de ranglijst spelen, normaal gesproken.
3: Zeg maar, Geert-Jan, dit is nu ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan. Maar doen jullie vaker dit soort evenementen met simultaan schaken? En is het alleen voor leden of mogen ook buitenstaanders daaraan deelnemen?
2: Wij doen dit niet jaarlijks. We doen het wel eens intern, maar dan spelen we gewoon tegen onze sterkste speler bijvoorbeeld. Of een van de anderen. Maar bijvoorbeeld vijf jaar geleden hebben wij ook een sterke dammer uit Nederland gehad op onze club. En die heeft toen ook een simultaan gegeven.
3: Wie is nu de beste dammer in Nederland eigenlijk?
2: Jan Groenendijk.
3: Is dat

0: de wereldtitel die blijft in Nederland.
1: Hoe groot is dat dammen in Nederland? Ik kan me nog wel herinneren van vroeger toen ik klein was. Er werd er heel veel gedamd. Gewoon in het gezin werd gedamd en later werd er geschaakt. Ik heb de indruk dat tegenwoordig de jongeren die zitten op social media. Dus dammen is denk ik niet meer zo aan de orde. Maar wellicht is het nog heel populair. Hoe zit dat?
0: Nou, het is inderdaad tweeledig. Nederland is het enige land in de wereld die een nationale clubcompetitie kent die zo groot is. Mm-hmm. Dus er zijn geen andere landen waarin in de wintermaanden op zaterdag clubverband wordt gedamd. Het is zelfs zo dat topdammers uit het buitenland worden ingevlogen voor één partij dammen. Mm-hmm. Andere kant, met de jeugd inderdaad, dat zien wij ook heel erg. Wij zijn heel fanatiek op de basisscholen om daar vanaf de herfst tot aan nu, zeg maar, tot aan de Koningsdag vakantie, meivakantie, les te geven.
1: Ja.
0: En op die manier om ze toch te triggeren voor de damsport en ze dan ook bij ons op de club te krijgen.
1: Zijn er ook plannen om het te verbreden naar schaken bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk een andere sport, maar het ligt wel in het verlengde ervan.
0: Nou, van schaken weet ik zelf te weinig, om het zo te zeggen. Maar ik weet wel, want dat zie ik ook geregeld in de schaapskooi, dat er schaken op scholen ook wordt aangeboden.
1: Ja.
0: Maar wij als vereniging richten ons echt alleen op dammen.
1: Alleen dammen, ja.
0: Ja.
2: Gert-Jan, even nog natuurlijk over de damsimultaan. Want ik kan me ook voorstellen, het moet natuurlijk over het algemeen vrij stil zijn als die simultaan gaande is. Als mensen daar willen komen kijken, hoe laat moeten ze binnen zijn?
0: Ja, leuk inderdaad. Wij starten om 11 uur met de simultaan.
2: Ja.
0: En die zal naar alle waarschijnlijkheid zo'n 5 uur duren. Dus we verwachten dat we rond 4 uur de laatste partijen van de simultaan klaar zijn.
2: Ja.
0: Dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe de tegenstand is en hoe snel Ton de eerste partijen heeft afgerond. Maar iedereen is van harte welkom om zeg maar, 11 uur beginnen we. Dus mocht iemand het leuk vinden om de opening te zien, dan zou ik zeggen, zorg dat u 10:45 aanwezig bent op camping 't Oever. En dat is aan het Oever 2 in Wapenveld.
2: Kijk, hey, en Geert-Jan, want jullie beginnen dan om 11 uur. Is dat nou goed te volgen in de zin van, hebben jullie er ook een camera of een groot scherm bij staan waarbij mensen het spel als zodanig ook goed kunnen volgen? Of is dat heel lastig? Want dat maakt het natuurlijk volgens mij wel heel bijzonder, toch?
0: Ja, dat klopt. Alleen, wij zitten nu niet in de setting inderdaad dat we alles ook live kunnen registreren en dat het via die manier te volgen is. Wilt u het volgen, dan zou ik zeggen van kom live naar de camping en dan kunt u daar de partijen volgen.
2: Ja, precies.
1: Zijn er nog prijzen te winnen? Stel dat de mensen van Ton winnen, wat dan? Krijgen ze een beker of komen ze in de krant of wat gebeurt er met die?
0: Nou, omdat het een jubileumavond is, houden we ook sommige dingen nog een beetje als een verrassing.
1: Oh.
0: Dus wie weet zit er nog wat in de pen inderdaad.
1: Oh, okay.
2: Maar volgende
0: week wel. Ik moet hier wel bij zeggen dat wij tegelijkertijd met dat de wat oudere jeugd, laat ik het zo zeggen, speelt tegen Ton Sijbrands. Dat de jongste jeugd tegelijkertijd simultaan speelt tegen een topper uit Nederland, Julia Bintsharovska. En dat is een dame die ook het inzicht heeft om een van de sterkste spelers van Nederland te gaan worden. En die speelt tegelijkertijd in een andere ruimte tegen 16 tot 18 jeugdspelers in simultaan. Dus we hebben voor de jeugd ook al gelijk, vanaf 2 uur is dat, dan hebben we ook al gelijk een simultaan voor hun staan.
2: Nou kijk, en dat is nog niet eens het enige, Gert-Jan, want er gaat nog meer gebeuren. Je zegt al 4 uur verwachten we dat het ongeveer is afgelopen. Maar dan gaat het eigenlijk pas gebeuren, want vanaf 4:30 dan gaan alle remmen los, hè?
0: Ja, dat klopt. Wij hopen inderdaad dat tussen 4:30 en 4:30... de partijen zijn afgerond en vanaf 4:30 dan worden alle leden van de vereniging, dus een aantal genodigden, ook verwacht op de camping. En dan zal er een officieel moment zijn vanaf 5:00. Daar zullen de burgemeester, de voorzitter van de Nationale Dambond en de voorzitter van de Provinciale Dambond aanwezig zijn. Nou, zullen wij eerst een...

0: een officieel moment hebben. Dat zal ongeveer een half uur, drie kwartier duren. En daarna zullen we met z'n allen gaan genieten van een gezellig samen zijn onder het genot van eten en wat lekkers te drinken.
1: Kijk, nou, een prachtige feestavond. Dat staat allemaal te gebeuren in het kader van 90 jaar Damclub Ons Genoegen in Wapenveld. Aanstaande zaterdag op camping Het Oever in Wapenveld aan Het Oever nummer 2. Maar dat is voor alle Wapenvelders ongetwijfeld bekend. Vanaf 11 uur een dam simultaan en vanaf 16:30 een groot feest in het kader van het 90 jaar bestaan. Geert-Jan Smit, de secretaris van de Damclub. Dankjewel dat je dit even bij ons wilde komen vertellen. En we wensen je uiteraard veel succes, maar ook zeer zeker veel plezier aanstaande zaterdag.
0: Hartelijk dank. Okay.

0: lekker.
1: Ik was er al bang voor.
0: Ze waren vanmorgen nog in het nieuws. Het is de inzending voor Finland voor het Songfestival. En wat ik niet wist, is dat je niet live muziek mag maken tijdens het Songfestival. En zij heeft een uitzondering gekregen, want ze speelt op de viool en vond echt beslist dat ze live moest kunnen muziek maken.
1: Ja, en jij bent hier echt van onder indruk, zie ik.
0: Je moet daar in zo'n zaal zitten. En als je er dan naar kijkt, dat is echt waar. Dat zeg ik wel eens. Als je het luistert, denk je, oh, wat afschuwelijk. Maar als je in zo'n heel groot stadion zit en iemand gaat helemaal uit zijn plaatje of zo'n viool, ja, dan kun je heel vrolijk van worden.
1: Ja, ik merk het. Je wordt nu al enthousiast. Dus kun je nagaan. Wanneer is het?
0: Volgende week. Dinsdag en donderdag de voorrondes. En volgende week zaterdag de Grand Finale.
1: En wij doen niet mee.
0: En wij doen niet mee.
1: Wij protesteren.
0: Nog steeds. Ja.
2: Het is altijd hetzelfde.
1: Hè? Maar goed, wij lopen meestal voorop bij dat soort dingen. Ik weet niet of dat altijd goed is. Maar goed.
0: Onze volgende gast.
1: Finland. Ja, een collega van ons. Ja, hij doet op de woensdagmiddag heeft hij een politiek programma. Maar hij doet nog veel meer, hoor ik. Ja, Henk-Jan. Ja, dan moet ik eventjes kijken, want dat is natuurlijk altijd zo. Ja, ben je hem wel, Henk-Jan de Leeuw? Ja, natuurlijk, ja, de Leeuw. Eens, ja, ja, ja.
3: Dan kun je wel helpen, maar als je moet dan...
1: Henk-Jan.
3: Dat is goed, dat zou een goede promo zijn. Ja, ja.
1: Henk-Jan.
4: Dus misschien een apart item van maken, dierengeluiden met Jan. Ja. Huh? En Animal Crackers.
1: Ja, dat is een nieuw programma. Mooi voor de strengel.
2: Een beetje à la André van Duin. Ja.
1: Jongens, we zitten in een ochtendprogramma. Ja, in de avond kun je dit soort programma's maken, maar in de ochtend...
2: Als maar gezellig.
1: We proberen serieus te zijn. Ja, ja, ja. Hey, ja, we hadden zojuist ons genoegen natuurlijk 90 jaar het komend weekend. Maar er staan nog veel meer te gebeuren het komend weekend. Want het is Nationale Molendag, Henk-Jan.
2: Jawel, precies. Ja.
1: En dat is natuurlijk groot feest in Veessen en in Wapenveld. Toch? Ja, niet alleen daar.
2: Nee, het is in heel Nederland groot feest. En iedereen stelt natuurlijk zijn molens open. En er zijn heel veel verschillende molens in Nederland. En wij hebben twee windmolens. En onder andere twee windmolens in Heerde. Prachtige windmolens. De bekendste is zeker ook de Vlijt in Wapenveld. Die heeft natuurlijk ook een wat recentere geschiedenis. Maar ook de Mullen van Bats in Veessen. En wij hebben in Veessen even het voordeel dat ook onze molenaar Gerrit Kouwenhoven 30 jaar gisteren 30 jaar vrijwillig molenaar is in Veessen.
1: Bij deze de felicitaties aan Gerrit.
2: We hebben hem gisteravond nog een kleine hulde gebracht door een enorm spandoek op de molen te hangen.
1: Heel leuk. Ja. Hey, en daar gaat dus het komend weekend, want het is alleen zaterdag. Toch?
2: Het is zaterdag en zondag.
1: Oké.
2: Maar in Heerde hebben wij wat moeite met dingen op zondag doen soms. En dat is ook niet voor iedereen. Nee. Dus dat moet je zelf bepalen. Nee,
1: precies.
2: Maar de meeste molens in Nederland zijn op zaterdag en zondag open. Ja.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren, Henk-Jan, dan zaterdag? Want jij spreekt nu natuurlijk met name omdat jij ook in het bestuur zit van de Mullen van Bats.
2: Ja, maar de bestuursleden zijn eigenlijk de mensen die zorgen voor het onderhoud en voor de fondsen, zou ik maar zeggen. En daarnaast hebben we twee heel actieve actiecomité's in Wapenveld en in Veessen die ervoor zorgen dat er acties gevoerd worden.
1: Je bent een luxe lid van het bestuur.
2: Nou,
1: de andere zijn...
2: Ik zou het iets anders willen stellen. Oh, ja. Als bestuursleden maken wij ons zorgen over hoe kunnen we dat... En dat is ook heel actueel op dit moment. Hoe kunnen we over 50 jaar die molen daar nog hebben? Mm-hmm. En dat die dan ook nog mooi is, zou ik maar zeggen. Want als een ruïne is, dan heb je er niks aan.
1: Nee.
2: Maar wij kijken dus 50 jaar vooruit als bestuur. Ongeveer. En ook wat korter voor de voeten, zou ik maar zeggen. Maar de actiecomité-leden, die zorgen ervoor dat er van alles te beleven is.
1: Precies.
2: Dan heb ik ook een kleine hand gehad de afgelopen... Voor komende zaterdag, de afgelopen organisatie... door de omroep naar Veessen te halen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Want de uitzending tussen 10 en 12 komt aanstaande zaterdag ook vanuit Veessen. Ja.
1: Locatieuitzending, ja, hartstikke leuk.
4: En Jan, zijn molens altijd per definitie monument?
2: Nee, dat hoeft niet altijd. Nee, je hebt hele moderne windmolens. En dat worden zeker geen monumenten genoemd.
4: Nee. Maar hoeveel actieve in operatie zijn de windmolens zijn er nog in dit land?
2: 1100 of zo. Ja.
4: En de meeste in Kinderdijk, daar in Amsterdam?
2: Er zijn beroemde streken in Nederland waar er heel veel staan.
4: Ja.
1: Maar dan geef je van de Noordzee erop.
4: Ik denk niet aan de windmolens. Ik denk aan de traditionele molens waar nog echt meel gemaakt wordt.
2: Nee, dat zijn er in bepaalde gebieden wel. Kinderdijk staan er heel veel. Maar wat ons Wat echt speciaal in Veessen is, is dat wij hebben niet alleen een prachtige windmolen, maar we hebben ook een dieselmotor, een stationaire dieselmotor. Dus wij kunnen ook malen met brandstof, zou ik maar zeggen. Dus,
4: duur meel.
2: Dat wordt niet meer gemalen. Want wij zijn wel maalvaardig. Dat betekent dat je voor het monument wel maalvaardig bent. Dus alles zit erop en aan. Maar je moet dan ook nog weer aan die normen voldoen voor voedselkwaliteit, zou ik maar zeggen. En dat zijn ze in Wapenveld wel, maar dat zijn wij in Veessen niet meer. Dus wij mogen wel veevoer malen, dat kunnen we ook. Dat doen we ook zo af en toe. Maar geen pannenkoekenmeel. Dat halen wij dan ook voor de actie van aanstaande zaterdag. Halen wij het pannenkoekenmeel uit Wapenveld. Daar zijn ze wel gecertificeerd.
4: Ja, want met de binnenschiet was het vroeger niet zo, als jij iets slechts gedaan had, dat je gestraft werd om op een wiek gebonden te worden en dan werd hij rondgedraaid.
1: Ja, dat doen ze nog regelmatig, hoor, in Veessen.
4: Is dat een verhaal uit de over? Ja.
2: Nee, dat doen ze nog regelmatig, inderdaad. Maar dan is het een attractie, hè? Dan is het... Er zijn mensen die dus niet voldoende hebben van een achtbaan en die willen aan de molen gedraaid worden.
4: Maar jullie hebben niet een zwarte lijst opgesteld?
2: Nee. We hebben geen schandpaal.
1: Maar daar kun je ook een kaartje voor kopen.
2: Nee, dat doen wij niet. Er wordt ook sterk afgeraden trouwens door het Hollandse molen om dat te doen. Dat is ook heel slecht voor de molen trouwens.
1: Ja, lijkt me.
4: Slecht, ja?
2: Ja.
4: Dan raakt hij uit balans.
2: Ja,
4: dan moet je al die wieken vol plakken.
2: Ja, dan moet je ze alle vier vol doen, maar dan voordat je dan boven bent, dan heb je er al drie gehad.
1: Ja, het onderwerp, jongens, is... Belangrijk om het te belachelijk te maken, want dat doen we niet.
4: Nee, dat was niet mijn bedoeling.
1: We proberen een beetje plezier te maken, dat hoort er ook bij. Want ja, dat moet je natuurlijk op zo'n molendag ook hebben. Maar het is dus aanstaande zaterdag hartstikke druk bij de molen van Bats. Want die radio-uitzending is van volgens mij 10 tot 12.
2: Die is van 10 tot 12, ja.
1: En hebben jullie allemaal gasten? Daar zit natuurlijk Gerrit ook, die daar Gerrit van alles vertelt over Gerrit, zijn.
2: Ja, ja, en we hebben natuurlijk Bert Hanekamp. Dat is de vaste molenaar. Ook een van de eerste die ondertussen al, als ik het wel heb, 50 jaar molenaar is. Ja. Hij is 50 jaar molenaar in Wapenveld. En die kan er ook mooie verhalen over vertellen. Gaat hij ook doen in die uitzending. En dan in dialect.
1: Hè? Ja, precies. Dat is helemaal leuk. Mooi slusteren. Hè?
2: Ja, ik kan het ook wel platbroken, maar ja. Niet in dat programma. Zeg maar.
1: Nee, precies. Nee, maar heel leuk. En wat gebeurt er nog meer die dag dan verder, Henk-Jan?
2: Nou, het begint 's morgens vroeg al met pannenkoekenbakken. Dus het meel wat ik net al zei, wat uit Wapenveld komt, dat gaat naar Veessen. Ja. Dat wordt niet met een...
3: ceremonieel vertoon wordt het daar gebracht. Hoor. Het wordt gewoon erop gehaald. Maar dan worden pannenkoeken gebakken. En het allerbelangrijkste is dat de opbrengst van die pannenkoekenactie, dat bakken, zeg maar, en de verkoop van de pannenkoeken,
2: dat geld, dat hebben wij dan weer beschikbaar voor het onderhoud van de molen.
1: Precies.
2: En het is een pakket, hè, wat het unieke maakt. En het is misschien wel uniek in Nederland dat wij in Veessen hebben we en een molenaarswoning. Dat is, die woning is een gemeentelijk monument. We hebben, daartussenin staat het Rijksmonument De Mullen van Bats. Ja. En we hebben nog een gemeentelijk monument daarnaast. En dat is de Stoom van Jan.
1: Ja. Ja.
2: Dus ze hebben een drie-eenheid, zeg maar. Dat maakt het ook heel ingewikkeld. Maar dat is nu, dat gaat er verder om dat uit te leggen. Maar dat is dus een drie-eenheid die vrij uniek is in Nederland.
1: En natuurlijk de moeite waard voor mensen om gewoon eens even een keer een dagje feesten te doen.
2: Absoluut.
1: He?
2: Ja, feesten is iedere dag de moeite waard. Dan gaat het niet
1: en dan nog die prachtige IJssel die daar natuurlijk ook nog zo een beetje door meandert. Heel bijzonder. Dit gebeurt bij de molen van Bats. Gebeurt er in Wapenveld ook nog iets bijzonders verder de hele dag? Of is alles geconcentreerd bij de molen van Bats?
2: Nee, zeker niet. Nee, in Wapenveld is daar de expositie van het Hulsberger Klooster. Dat zit op de etage bij Friese Erfgoed. Friese Erfgoed is open. De molen is open, die draait. Als het goed is, als de wind is tenminste. Dat is natuurlijk... je kunt kijken op de moestuin. Er zijn heel veel activiteiten in Wapenveld. Wapenveld is ook een veel groter terrein dan dat er in Veessen is. Maar er is heel veel te doen, ja.
1: Ja. Ja, en zo ook in Vaas. Het Daamsmolen is ook volgens mij zowel de zaterdag als de zondag open. Dan heb je in Oenen natuurlijk nog de molen. Die zal ongetwijfeld ook open zijn. Dus dan kijk ik eventjes naar de andere kant van het glas. Want die roept dan meestal, overal zijn die molens
0: komende zaterdag. Daar ga ik vanuit, maar ik heb me eerlijk gezegd ook niet verdiept in is Vaas en Oenen open. Maar daar ga ik vanuit.
1: Niet je huiswerk gedaan, hoor ik al.
0: Nee, sorry.
1: Zo af en toe moet ik daar wel even een beroep op doen. Maar...
3: Ik zou zeggen, ga dan eerst langs Wapenveld en Feest. Ga dan kijken of ze nog in fase open zijn.
1: Zo is dat, zo is dat. Hé, hey, Henk-Jan, fijn dat je eventjes tijd had. Of je even vrij kon maken. Want je bent een druk bezet man om even hier naar de studio te komen. Maar jij kent de weg hier, dus wat dat betreft. Hé, veel plezier. Je bent dezelfde zaterdag natuurlijk ook de hele dag bij.
3: Ja. Ja, en dan, nou, vergeet nog even dat we zijn om 4:00. Dat is wel een kleine besloten club. Dan zijn we natuurlijk volop in de weer om dat 30-jarig jubileum van Gerrit Kouwenhove te even te vieren, zou ik maar zeggen. Want dat is een goede reden. Om dat, en ik zou zeggen, kom naar die molen toe. Kom ook Gerrit even feliciteren. Al eens maar even een hand geven. Want hij is leuk en hij heeft heel veel ook voor de molen betekend al in de afgelopen 30 jaar.
1: Hij kan er ook zo mooi over vertellen.
3: Absoluut.
1: Ja, hij weet daar echt tot in detail alles van. We hebben hem ook regelmatig hier in de studio. En dan vertelt hij, het is geld en je gooit er een kwartje in. En
3: hij precies, gaat aan zo werkt het.
1: Hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag dus, Nationale Molendag. En ga dan naar Molendebats in Vezen of naar... Wapenveld. En dan gaat dat helemaal goed komen. Dankjewel Henk-Jan voor je komst. En alle succes uiteraard weer gewenst voor alle dingen die je doet. Dankjewel.
5: Dit is Brunch. Een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Ben je ons nou in slaap aan het zussen, Linda? Of?
1: Ja, weet je, dat komt omdat ik zelf niet de lijst samenstel. Dus ik heb geen idee wat het dan voor nummer is. Ik denk, dan start ik hem. En met dat die start, denk ik... Oh, dit is helemaal niet een goed nummer om het uur te openen. Dus, sorry.
2: Nee, ze moet eigenlijk aan het eind van het programma.
1: Ja. Terwijl die bezig was, dacht ik...
2: het is niet verkeerd.
1: Helaas. Hé, maar wat gaan we nou doen in dat tweede uur?
0: Ja, ook weer een hoop leuke dingen volgens mij, hè? We gaan in gesprek met Marcel Westdijk. En Marcel is projectmanager bij Routebureau Veluwe. Ik kende dat niet, maar dat bureau dat maakt een nieuw wandelroute-netwerk in de gemeente Epe. Nou, en Marcel gaat daar straks alles over vertellen. Om 10:30 hebben we Karin Hertgers, volgens mij, aan de telefoon, dacht ik, Linda.
1: Ja.
0: En we gaan het met Karin hebben over een fietstocht met dauwtrappen volgende week. Maar zij is van het Smallert, de forellenkwekerij. En je kunt dit jaar ook volgens mij voor het eerst dauw vissen.
1: Ja.
0: En dat kan bij forellenkwekerijen.
1: Vanaf 5:00 's morgens zag ik, nou, dat is vroeg opstaan.
0: Ja, dan heb je echt dauw aan de voeten, toch?
1: Nou, zeg.
0: Hey, en de laatste gast is een bekende van Rob hier. Want die vroeg of we contact konden zoeken met Freek van Essen. Dat is een persoonlijkheid in fase en omgeving. Want Freek is van de ongediertebestrijding. En die weet daar alles van. Nou, hartstikke leuk. Dan gaan we zo rond 11:45 even mee bellen. Tot.

0: Albert Hammond hoort u en de Free Electric Band. Het is 13 minuten over 10. Volgens mij hebben we onze eerste gast aan de telefoon. En dat is Marcel Westdijk van Routebureau Veluwe. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom. Inderdaad, ik ben er.
0: Welkom bij Brunch. Wij lazen van de week, Marcel, dat het routebureau Veluwe van start gaat met een nieuw wandelroutenetwerk in de gemeente Epe.
1: Dat klopt.
0: En nou vraag ik me af, een nieuw, dat was nodig, dat er een nieuw wandelnetwerk ging komen in de gemeente Epe?
1: Ja, in principe wel, want dat geldt niet alleen voor de gemeente Epe, dat geldt eigenlijk voor de hele Veluwe. Dat betreft 21 gemeentes.
0: Ja.
1: De Veluwe-alliantie heeft op een gegeven moment gezegd van we willen een uniform en eenduidig systeem hebben voor de wandelroutes op de Veluwe. Want op dat moment, zeg maar even 6-7 jaar geleden voordat we begonnen, stonden er heel veel palen en waren er heel veel verschillende routes. Lange afstandswandelingen, streekpaden, klompenpaden, elk had zijn eigen bewegwijzering. En dat de ware kruispunten van paden waar soms 4-5 palen stonden. Nou, om dat allemaal te uniformiseren en eenduidig te maken, zodat het op één paal kwam, is zeg maar het wandelnetwerk Veluwe ontwikkeld. En dat zijn we nu aan het aanleggen.
0: Ja, precies. Het waren allemaal verschillende organisaties die hun eigen bewegwijzering aanlegden en hun eigen informatieborden. Het werd een beetje een ratje toe misschien.
1: Het was een behoorlijke bende af en toe, ja, om eerlijk te zijn. Ja,
0: ja precies.
2: Marcel, vroeger werd het met paddenstoeltjes gedaan toch in grote delen van het land. Dus in Epe zag ik ze niet zoveel, maar paddenstoelen zijn uit?
1: Paddenstoelen zijn uit, ja, klopt. En dat was ook meer voor fietsers. Want dat waren wat langere afstanden tussen de paddenstoelen. Uiteindelijk is dat ook weer vervangen door het huidige fietsknooppuntennetwerk. Hè, wat we allemaal kennen met de witte en groene borden.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: De paneeltjes. En de paddenstoelen, dat is eigenlijk passé. Die gaan weg.
0: Maar doen jullie dat dan? Want we hebben het nu over wandelroutes. Nu worden de fietsroutes bijgehaald. Maar er zijn nog veel meer routes, lees ik hier. Want jullie doen dat ook met paardenroutes?
1: Ja, klopt.
0: Alles wordt gekoppeld?
1: Ja. Nou, in zoverre zijn wel aparte netwerken. We hebben natuurlijk een wandelnetwerk straks, een ruiter- en mennetwerk, een fietsnetwerk. En we willen op termijn ook toe naar een MTB-netwerk op de Veluwe. Oh, ja. Het zijn op zich allemaal aparte netwerken. Maar ze worden wel in een eenduidige vorm neergezet.
0: Ja. Precies.
1: Dus allemaal met hetzelfde type bebording, ja. Allemaal de Veluwe uitstraling enzovoort, enzovoort. Dus heel herkenbaar ook.
2: Maar Marcel, het is puur voor de Veluwe, het is niet landelijk.
1: Nee, dat klopt. Omdat, kijk, bijvoorbeeld voor het fietsnetwerk is het wel landelijk afgesproken hoe alles eruit komt te zien. Dus of je nu in Noord-Holland fietst of op de Veluwe, daar ziet de bewegwijzering hetzelfde uit.
2: Ja.
1: Maar dat is niet zo afgesproken voor het wandelnetwerk en ook niet voor het ruitennetwerk. Dus we hanteren een beetje onze eigen bebording. Het is wel een landelijke systematiek die we volgen,
2: ja.
1: Maar de uitstraling is in dit geval des Veluws.
2: Hey Marcel, ik begrijp dat het van de zomer dus klaar wordt en dan kan iedereen daarvan genieten. Ik fiets elke dag zo'n beetje, als ik bijna elke dag wel, in Epe. Ik woon in Epe. Dan fiets ik daar langs de Ossenstal en dan daar kom je dus al die nieuwe paaltjes tegen. Het zijn hele mooie paaltjes met bordjes erop, met allerlei kleurtjes.
1: Ja.
2: Alleen, het zijn er nogal wat.
1: Met name daar zijn het er nogal wat. Ja, dat klopt. Daar lopen verschillende soorten routes. Je hebt daar gemeentelijke routes. Zeg maar nu de kleurenroutes. Met een rode of een groene pijl.
2: Ja.
1: Er lopen wat streekpaden en LAW's. En een klompenpad volgens mij niet daar.
2: En een waterroute.
1: Een waterroute van Vitens.
2: Ja.
1: En 3 kinderroutes. Ja, het is een heel druk gebied. Het is door de gemeente Epe wel herzien qua routes.
2: Ja.
1: Er zijn wat meer stiltegebieden gemaakt. En aan de andere kant zijn er weer delen waar wat meer routes mochten komen. Dat hebben we in de afgelopen maanden inderdaad aangelegd op die manier. Maar het is inderdaad een heel druk stuk, ja, dat klopt zeker.
2: Dus verdwalen wordt lastig, lijkt mij. Maar ik heb even een zijpaadje. Als ik daar fiets, dan kom ik ook allemaal van die houten rasters tegen. Het staat vol met houten rasters. Misschien heb je enig idee waar dat voor is. Worden daar bomen geplant? Is dat tegen het schuren van de herten met de geweien tegen pas aangeplante bomen? Weet je dat toevallig, waar dat voor is?
1: Nee, om eerlijk te zijn niet. Je hebt vaak houten rasters. Ja, dat kan natuurlijk ter bescherming zijn van of het achterliggende land of inderdaad bomen.
2: Ja, maar er staat helemaal niks. Het zijn allemaal van die vierkante hokken met latten. Met mooie latten. Het ziet er netjes uit. Wel keurig.
3: Volgens mij moet jij contact opnemen met de gemeente, Rob, voor volgende week. Oh nee, over twee weken. Dan,
2: over twee weken?
3: Ja, vragen waar die dingen voor zijn, wie daarover gaat.
2: Wat is er over twee weken?
3: Nou, weer een brunch.
0: Een ander onderwerp.
3: Ja, ik moet nog wel zeggen, ik ben afgelopen weekend naar Rijssen geweest. En daar heb ik gefietst. Maar in Rijssen ligt al dat mooie wandelnetwerk, fietsnetwerk. Dus daar heb ik ook die mooie palen allemaal al kunnen bekijken. En... ja, het is wel opletten geblazen, want er staat heel veel op zo'n paal.
2: Ja, maar Rijssen, dat is toch bij Almelo, dat is niet Veluwe, toch?
3: Nee, maar daar hebben ze wel, of niet Marcel? Daar is datzelfde wandelnetwerk, denk ik.
1: Ja, alleen in andere kleuren gebruiken ze daar. Daar zijn het volgens mij oranje bordjes, waar wij blauwe bordjes gebruiken.
3: Ja.
1: Maar de systematiek is hetzelfde, inderdaad.
3: Ja. En je hebt gewoon alles bij elkaar op één paal steeds staan. Ja.
1: Klopt, ja.
0: Het moet op termijn zeg maar wat meer duidelijkheid geven. Dat is eigenlijk de insteek, denk ik, van deze actie die de gemeente dan in dit geval ontwikkelt.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad duidelijkheid voor de wandelaar, zodat hij weet of zij waar ze heen kan en dergelijke op verschillende manieren. Hè. Dus op basis van keuzepunten of op basis van kleuren routes volgen. En een andere aspect is dat de rest wordt opgeruimd. Mm-hmm. Dus dat er straks gewoon veel minder palen in het bos staan.
0: Ja, precies. Dat het er in ieder geval iets eenduidiger allemaal uitziet.
2: Jan, mag ik nog een klein zijpaadje bewandelen? Ik was toch wel lekker bezig. Een post terug, toen was hier in de uitzending iemand van Stichting Explosief. En die gaf aan dat Defensie bezig was om een groot deel... zeg maar van dat gebied in te gaan nemen voor defensiedoeleinden, voor oefeningen, et cetera, et cetera. Dan hebben we natuurlijk pas daar een hele brand gehad daarbij het harde. Maar dat gebied zou worden uitgebreid tot aan zo'n beetje de ossenstal. En dan staan daar straks allemaal die bordjes, maar mogen we daar nog wel blijven wandelen dan?
1: Een goede vraag. Kijk, we hebben inderdaad tussen aanhalingstekens wel wat last van defensie die aan het uitbreiden is.
2: Ja.
1: Op delen van defensieterreinen hebben wij routes lopen. En sommige routes moeten wij gewoon inderdaad weghalen. Omdat Defensie daar wil oefenen.
2: Ja.
1: De eventuele uitbreidingen die eraan zitten te komen... zijn zeg maar bij ons nog niet bekend.
2: Nee.
1: Of bij een gemeente. Dus wij leggen gewoon aan wat er nu kan. En mocht er in de toekomst toch veranderingen optreden... Ja, dan passen we dat weer aan.
2: Oh, okay.
3: En Marcel, hoe zit dat dan met die palen? Want jullie gaan die palen allemaal daarin maken en die routes aangeven. Maar die palen, die moeten soms staan die scheef. Of iemand heeft hem omgereden of wat dan ook. Gaan jullie dat dan ook allemaal onderhouden?
1: Ja, klopt. Buiten de aanleg van het hele wandelnetwerk, en dat geldt voor alle routenetwerken, doen wij ook het beheer en onderhoud ervan. Dus we houden het geheel digitaal bij, zodat het rechtstreeks op onze routeplanners wordt getoond.
3: Ja.
1: En schades en dergelijke en vernielingen, die repareren wij. Ja, klopt.
3: En daar wordt met mensen gecommuniceerd hoe ze dat dan... Want als ik ergens wandel en ik denk, oh, maar dat ligt om... of de bordjes eraf gevallen, dan krijgen we nog een telefoonnummer of zo... waar we heen kunnen bellen.
1: Nou, het meeste wat gebruikt wordt is een bepaalde site. Dat is meld.routes.nl. En daar kun je eigenlijk ter plekke, als je er staat, kun je met je telefoon een melding maken en eventueel een fotootje bijvoegen. Die gaat eigenlijk automatisch, wordt die doorgezet in ons beheerssysteem. En onze buitendienst ziet dat dan en gaat er dan actie op ondernemen.
3: Ja. Okay.
1: Maar dat is eigenlijk de meest gevolgde route voor meldingen qua schades en vernielingen.
2: Linda, ik denk dat het meevalt. Ik heb van de week bij een zo'n paaltje gestopt met de fiets om te kijken wat erop stond. Maar het zijn hele deugdelijke, heel stevige...
3: Je denkt niet dat ze zomaar omliggen?
2: Nee, ik denk dat ze zelfs bijna brandwerend zijn. En er zitten metalen plaatjes op. Dus ik denk dat er niet snel iets mee gaat gebeuren.
1: Nee, als het al gebeurt, dan is het vaak dat er iemand tegenaan heeft gezeten... Of vandalisme, want daar hebben we helaas wel veel mee te maken.
2: Oh ja?
1: Dat soort dingen gewoon gesloopt worden. Ja. Kapot geslagen, bordjes eraf gebroken enzovoort enzovoort. Oh.
3: Oké, maar jullie zijn al begonnen met het aanleggen, Marcel?
1: Ja, klopt. In de gemeente Epe hebben we dus inderdaad de gemeentebossen nu gehad. En nu werken we vanaf daar naar richting het zuiden. En ik denk dat we ongeveer 3 tot 4 maanden al met al bezig zijn met de complete aanleg. verwijderen van de oude palen en het plaatsen van infopanelen op startlocaties.
2: Ja, Marcel, ik lees dat het totaal gaat en dat verbaasde me wel. Om 210 kilometer. Dat is nogal een gebied. Als je realiseert dat het bosgebied van Epe iets van 800 hectare beslaat, dan is dat dat nog een flinke opgave.
1: Ja, het is veel. Klopt, Epe is ook een grote gemeente. Dus dat is ook een gemeente van de meeste kilometers. Ja. Maar in totaal beslaat het wandelnetwerk op de Veluwe 3350 kilometer.
2: Zo.
1: Dus daarvan hebben we nu 2200 aangelegd. Dus we hebben nog iets te gaan. Ja.
3: Nou, hartstikke mooi. Marcel, dank je wel in ieder geval dat je ons wilde vertellen over de aanleg van het wandelnetwerk. En ja, als je de bossen ingaat, mensen, kijk dan even. Want wellicht kom je al een van die nieuwe borden tegen. Marcel, dank je wel en succes met de klus.
1: Graag gedaan en bedankt.

0: Via Con Dias en Heading for a Fall. En daarmee werd het precies 10:30 en tijd voor onze volgende gast, Karin Hertgers. En Karin hebben we regelmatig bij ons in de uitzending, want Karin is van de forellenkwekerij Het Smallert in Emst. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Ah, loud and clear, zeggen ze dan. Nou, we kunnen je uitstekend verstaan. Goedemorgen. Karin, er zijn een heleboel activiteiten volgende week donderdag. Hè? Want dan is het Hemelvaartsdag. En dan is er natuurlijk, eigenlijk is er altijd in Emst van alles te beleven. Maar jullie hebben ook iets bijzonders. Jullie gaan dauwvissen, las ik. Dat is de moeite waard om daar eens eventjes over te gaan bellen. Want daar willen we even alles van weten. Wat is dauwvissen?
2: Dat hij zou zeggen, dat is de moeite waard om vroeg voorop te staan. Maar dat zegt hij.
1: Ja, want vroeg opstaan, dat moet ik zeker.
0: Ik hoorde vanaf 5:00 al. Dus,
3: vroeg. Nee. Hij zat wel op te scheppen over die grote vissen die hij gevangen heeft.
2: Ja, echt waar?
3: Ja.
2: Oké, dan gaat hij toch vissen, denk ik.
0: Zou maar zo kunnen, maar ik denk niet met het smallest. Karin, dat vroeg ik eigenlijk aan je. Dauwvissen, wat is dat? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, het is eigenlijk een afgeleide van het dauwtrappen, wat een beetje een traditie is in Nederland natuurlijk op Hemelvaartsdag. Als alleen dan ga je niet fietsen, maar je gaat vissen. En dan vanaf zonsopkomst, en dat is ongeveer 5:00 's ochtends.
0: Zo.
1: Op tijd eruit, zeg maar.
0: Ja. En dan worden er speciale vijvers ingericht. Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het zijn de vijvers die we normaal gesproken ook al hebben. Als alleen deze twee vijvers, die gaan eerder open. En daar zetten we wat meer vis uit dan normaal. En we doen een lekker ontbijtje erbij vanaf onze grote smoker. 'S Morgens om 7:30. En dan kan je gewoon heerlijk rustig met zonsopgang kun je aan het water zitten. Ja. Lekker forelletje vangen.
0: En dan wordt er nog goed voor je gezorgd ook?
1: Ook nog, ja.
0: Ja.
1: Want, ik dacht er even mee.
0: Maar je zegt, via de smokers gaan jullie dan 's morgens vroeg al vis klaarmaken. Begrijp ik dat goed, voor het ontbijt?
1: Nou, vis gaan we niet klaarmaken, want de meeste vissers eten weinig vis. Maar zijn meer van de grote stukken vlees van een barbecue. Dus, dus daar gaan we wat leuks mee doen. We maken een soort van Engels ontbijtje vanaf de smokers.
0: Ah, kijk aan. Ja.
1: Een lekker eitje en dergelijke.
0: Lekker erbij. Op de grill.
3: De meeste vissers eten vlees. Dat is toch wel weer een uitspraak die je moet onthouden, Jan.
1: En toch is het echt zo. Ja, gek hè?
2: Ja. Vissen is misschien dan... De sport is leuk, maar ja, je moet inderdaad wel van vis houden dan.
1: Ja.
2: Tenminste om het op te eten.
1: Allemaal grote stoere mannen. Dus ik denk dat het... ik weet niet.
2: Hou meer van
1: vlees, blijkbaar.
0: Hoeveel mensen kunnen jullie bij die vijvers hebben, Karin? Op zo'n ochtend?
1: We kunnen op beide vijvers, we hebben twee vijvers daarvoor open. Op beide vijvers kunnen 40 mensen vissen.
0: Oké. Dus dan is het eigenlijk toch enigszins beperkt. 40, dan is het klaar.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou, gewoon opschieten met aanmelden.
0: Hey, en dan ga je vissen op forel, begrijp ik. Nou, er zitten natuurlijk wat extra vissen, hoor ik al van je, in die vijver. Ja. Dus de kans dat je vangt is groot. En dat mag je dan gewoon meenemen?
1: Ja, alle forel die je vangt mag je meenemen. Dat is de ene vijver. En op de andere vijver vis je op karpersteur en meerval. En die zet je dan weer terug in het water. Dat is op basis van catch and release.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dus als je 10 forellen vangt, dan mag je ze alle 10 meenemen?
1: Ja, dat klopt. Ja.
3: En is het nog een beetje een sport? Duurt het nog even? Of is het een hengeltje erin en raak?
1: Nee, je moet er wel wat voor doen.
3: Ja?
1: Ja.
3: Hoe lang duurt het gemiddeld voordat je een vis aan de haak hebt?
1: Nee, je vangt hem in 5 minuten en de ander doet er 4 uur over. Ja, dat ligt ook een beetje aan jezelf, aan de vis, aan de technieken die je al dan niet beheerst. En
2: of je aan de goede kant van de vijver zit. Ik heb ook wel eens aan zo'n vijver gezeten. En dan aan de overkant, dan halen ze de een naar de ander eruit. En hoe kan dat nou, dat aan deze kant van de vijver niemand zwemt?
1: Ja, dat kan. Ja. Dat is onderdeel van de sport, hè?
2: Precies. Karin, maar dat betekent voor jou een hele drukke dag. Want je begint dan heel vroeg met het dauwvissen op het Smallert. Ja. Maar dat is niet het enige wat in de Emst georganiseerd wordt. Want op Hemelvaartdag hebben we nog een activiteit.
1: Ja, dat klopt. Ook vanaf het Smallert.
2: Ja.
1: Maar georganiseerd door de ondernemersvereniging. En dat is een fietstocht. Dus we gaan ook een soort van dauwtrappen. Als alleen mag je daar wel vooruit slapen, want dat begint vanaf 9:30.
2: Kijk, of je combineert het. Je gaat eerst vissen, ontbijten en dan kun je later meedoen aan die fietstocht. Want die fietstocht, daar wordt altijd wel heel veel aan meegedaan.
1: Ja, dat klopt. zeker. Als het weer een beetje fatsoenlijk is, kan er maar zo 400 mannen meedoen.
2: Ja, ja. Precies. Ja. En de start is weer vanaf het Smallert.
1: Ja.
2: En de routes?
1: De routes zijn uitgezet door wielervereniging Houd de Ketting Strak. In combinatie met het Emster Belang. Een aantal van hun leden zitten in het bestuur van Emster Belang. En die hebben mooie routes uitgezet. Eentje van 15 kilometer en eentje van 30 kilometer.
2: Dus je kunt kiezen. Wil je een klein rondje of een groot rondje?
1: Juist.
2: Ja, en de routes liggen daar bij jullie. Als je op het Smallert bent en je meldt je aan. Dan krijg je, kun je kiezen. Ik wil 15 of 30 en dan krijg je de route mee.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja.
2: En zitten daar nog opdrachtjes weer aan verbonden of dit keer niet?
1: Nee, dit keer hebben we zonder opdrachtjes gedaan. Okay. Dus daar ga je gewoon lekker fietsen en genieten van de omgeving.
2: Nou ja, dat is ook mooi. En weet je al welke kant of de routes opgaan?
1: Ja, ik heb een globaal inzicht daarin, want ik maak de routes natuurlijk niet zelf. Of natuurlijk, ik maak ze nu sinds 2 jaar niet meer zelf. De 15 kilometer, dat is ook ongeveer het eerste deel van de 30 kilometer. Bij de 30 kilometer komt er zeg maar een lus bij aan. Mm-hmm. Die gaat vanaf het Smallert een beetje richting de Kiefkamp, Bloemendaal, het Laar en dan via de Kannenburg en het Kievitsveld weer richting het eindpunt. En het eindpunt is dan Dorpshuis de Heesebrink.
2: Ja.
1: Want die zijn die dag ook open, die hebben terrassen open, dus daar kan je ook lekker gaan zitten voor een drankje of een lunch of iets. En de 30 kilometer route die plakt er dan nog een stukje bij aan via Zuuk en de Vechtelarij en de nieuwe wijk de Klaarbeek. En dan via Wissel waar ze ook nieuwe natuur ontwikkelen, Schaveren en Pollense Veen weer een beetje terug naar de Heesebrink.
2: Nou, twee mooie routes in ieder geval. En wat kost dat om mee te doen?
1: Ja, helemaal niks.
2: Dat is toch ook geweldig, of niet?
1: Toch?
2: Ja, ja, je haalt een leuke route op en je gaat lekker douwtrappen, zoals dat heet.
1: Ja.
2: En nou ja, het zou mooi zijn als je dan in ieder geval van de terrasjes gebruik maakt, natuurlijk van de horeca in Emst.
1: Ja. Ja.
2: Maar je zei het al, het is eigenlijk een samenwerking met de ondernemersvereniging, wielerclub, Heesebrink.
1: Emster Belang, ja.
2: Ja, dat is ook heel mooi. Ja, om dat met elkaar te doen.
1: Precies, ja.
2: Heb je een beetje goed weer geregeld?
1: Ja, ik heb wel mijn best voor gedaan.

0: duidelijk aangegeven waar je even wat extra op moet letten. Mm-hmm. En hele gevaarlijke punten, die proberen we sowieso te vermijden. En op die manier kan iedereen gewoon zelfstandig de weg op en de route fietsen.
1: Precies.
0: En, ja.
1: Het hoeft niet in een grote kolonne. Je gaat gewoon net als dat je anders ook gewoon zelf even een rondje fietst.
0: Ja. Ja.
1: En vaak zijn het hele families, hè, die meedoen.
0: Jazeker.
1: Dat vind ik altijd grappig. Ja.
0: Neem familie, vrienden en buren en zo mee. En het is altijd één grote clubgezelligheid, zeg ik altijd maar. Half Ems loopt uit. En het is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja. Ja. Kinderen, kleinkinderen mee, alles op de fiets. Ja. En elkaar onderweg steeds tegenkomen.
0: Ja, ja.
1: Hartstikke leuk. Karin, noem nog even, hoe laat voor het vissen?
0: Vijf uur.
1: Dan meld je je bij het Smallert en dan kan je vissen, douwvissen. Ja. En hoe laat kun je je melden voor het fietsen?
0: Tussen 9:30 en 12:00 kun je de routes ophalen.
1: Hartstikke mooi. En dan kan er gewoon heerlijk gefietst worden in Emst. Karin Hertges van het Smallert, dank je wel dat je ons daarover wilde vertellen. En we wensen je natuurlijk een hele mooie hemelvaartdag toe.
0: Dat komt helemaal goed. Jullie ook.
1: Doei.

0: Andy Williams hoort u en Music to Watch Girls By. Oude bekende voor je Rob, zie ik. Hè? Dit is jouw muziek,
1: ja?
0: Ja,
1: swingen.
2: Ja, Andy Williams, ja, heerlijk. Ja, ja. Echt. Hè? Ja, ik was aan meezingen, een heel klein beetje. Ik hoop niet dat het in de uitzending was. Want...
0: Ja, dat was in de uitzending. Oh. Ja. Ja. En we hebben ervan genoten. Nou, dat is het belangrijkste. Dus, hè? Hey, we hebben onze laatste gast van dit tweede uur alweer aan de telefoon. En dat is een ondernemer uit Vaassen. En niet de eerste, de beste volgens mij. Een hele bekende, Freek van Essen. En Freek is van de ongediertebestrijding. En Rob, daar heb jij ook wat ervaringen mee, begrijp ik. En zo is ook het contact gelegd. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Dag Freek.
3: Ja, hey, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Ja, Jan, 2006, toen ik in Epe kwam wonen, toen werd er bij de overkapping bij mij boktor geconstateerd. En toen heb ik Freek leren kennen. Die heeft de boktor bij mij verwijderd.
0: Dan is er maar één adres in de gemeente Epe en dat is Freek van Essen.
2: Klopt. Nou, klopt. Zo is het begonnen.
0: En je bent er helemaal vanaf, begrijp ik, Rob.
2: Ja, de boktor, daar was ik helemaal vanaf. En vorig jaar werd ik nog geconfronteerd met houtworm in de grote schuurfreek.
0: De liefde is begrip. Gebleven, zo moet ik het zeggen.
2: Ja, dus de hele houtschuur die werd van binnen werd die bespoten. En sindsdien heb ik geen houtworm meer. Dus, maar nu zijn we met de martens bezig, dus het gaat lekker door.
0: Kijk. Ongediertebestrijding, Freek. Ja, we kennen dat in Nederland. Dat is dus blijkbaar noodzakelijk. Maar je hebt het daar heel erg druk mee, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt op een gegeven moment. Het is best wel heel druk. En dat komt ook omdat er eigenlijk steeds minder bestreden mag worden. Je moet steeds meer adviezen geven. Ook weringsmaatregelingen uitvoeren. Dat is ook een hoofdtaak van ons op het moment.
2: Er mag steeds minder bestreden worden. Hoe bedoel je dat? Met bestrijdingsmiddelen die je vroeger wel mocht gebruiken? Of,
3: Klopt. De heleboel bestrijdingsmiddelen zijn eruit. Ik denk dat als we van de 250 er nog 25 over hebben, dan heb je het wel eens een beetje gehad. En dan heb je het eigenlijk over alles. De muizen, de ratten, de insecten. Alles. Dus ook de toelating is heel duur. Maar ook de wetgeving is dusdanig veranderd dat je eigenlijk niet zoveel gif meer mag gebruiken. En als je het dan gebruikt, dan mogen wij het nog als laatste redmiddel gebruiken. Met andere woorden, de particulier mag niks meer. Wij mogen wel wat, maar als uiterste noodzaak mogen we dan het gebruiken. En dan moeten we echt iets te grondslag leggen, een onderbouwing door ons dus, van waarom doe je het dan hier wel toepassen? Ja, dat zijn eigenlijk de noodsituaties.
2: Maar krijg je dan juist daardoor meer werk of wordt het werk juist daardoor meer moeilijk?
3: Nou, het wordt wel moeilijker. Je moet ook meer medewerking nog hebben van de mensen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen op een gegeven moment dat ze niet los voer hebben liggen. Dan moeten ze opruimen en als ze dat niet doen, ja, dan mag je officieel ook niet eens gaan bestrijden op een gegeven moment. Dan moeten ze echt wel een handeling die van WS zijde komt, van de klant en van de ongedierte. Beheerser heet dat tegenwoordig ook, geen bestrijder meer.
2: Hey Freek, we horen wat muziek op de achtergrond, maar jij bent op je kleinkind aan het passen, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. We hebben een oppasdag, mijn vrouw.
2: Dat is jouw oppasdag, hè?
3: Ja, klopt.
2: Ja, anders hadden we je niet kunnen bellen, want dan was je aan het werk.
3: Ja, nou goed, dat is zo. Maar dit is ook heel mooi, hoor.
2: Ja, zeker is dat mooi, ja. Even iets heel anders. De laatste dagen is er heel veel in het nieuws over wat eerst de corona, nu hebben we het Hanta-virus. En dat wordt overgedragen door muizen en door ratten. Ja. En ben jij dat ooit tegengekomen?
3: Nee, maar daar krijgen we wel in onze opleiding kennis van. Net zoals de ziekte van Weil, zeg maar, die op het algemeen bekender is van ratten, dat die het overbrengen. Ja. Ja, in het water, door mensen in het water gaan, zwemmen, brengen ze het via de lippen zelfs naar binnen toe.
2: Maar is dat echt iets om aandacht voor te hebben? Ik bedoel, of is het een specifieke, ik las over een woelmuis, de roze woelmuis. Ja. Maar dat soort muizen hebben we toch niet zoveel hier?
3: Nee, maar goed, het wordt ook al verteld dat het toch ook door ratten. Wij hebben inderdaad in de opleiding eigenlijk meer te horen gekregen dat door muizen overgebracht wordt. Ja. En ik weet nog dat me toen bijgebleven is dat Amerika... Ja, jonge mensen, sportieve mensen, van midden 20 geloof ik was het toen. En die zijn ziek geworden en overleden.
2: Oh ja?
3: Ja, door dit virus. En dat heeft toch wel een bepaalde indruk. Alleen het kwam heel zelden voor.
2: Ja.
3: En dat denk ik dat hier misschien ook wel aan de hand is. Je leest nu ook al wel dat meer mensen misschien mee besmet zijn zonder dat ze het weten.
2: Ja, maar volgens mij is het in Nederland nog nooit voorgekomen.
3: Nee, zoiets hoor ik eigenlijk ook. Alleen, ja, er wordt dan ook alweer geschreven, misschien krijgen we heel veel mensen krijgen het. Maar die hebben het helemaal niet in de gaten. Ja, dat zou kunnen.
2: Maar heb je een advies? Je komt er rattenkeutels tegen of muizenkeutels. Er zit stof. Met name het stof, als je het inademt, schijnt een probleem te zijn. Dus ja. Bij het opruimen moet je het eerst bevochtigen? Of hoe kun je dat het beste doen?
3: Ja, je kunt het beste sowieso bescherming dragen. En dan minimaal een P2 stofkapje. Voor fijn stof, zeg maar. Dat zou nog enige bescherming geven.
2: Ja.
3: Maar er zit best wel veel onduidelijkheid. Hoe het dan precies zit. Dat was eigenlijk net zo met die corona in het begin natuurlijk. Ik geloof niet dat dit zo'n impact zal hebben als de corona.
2: Nee.
3: Maar goed, het komt alle keer de koppel opsteken. Nee. Wij zouden eigenlijk toch wel veel meer een masker moeten dragen. En de ziekte van Weil, dat wat ik begrepen heb van de apotheker uit Heerde, dat er nu tegen geënt kan worden. Maar ja, je kunt je overal enten tegen. Nee. Wij als ongeliebestrijder is misschien wel verstandig. Aan de andere kant weet je ook wetenschappelijk dat eigenlijk maar 3%... En dat is misschien wel 3%, maar 3% wereldwijd van de ratten besmet is met een ziekte.
2: Ja,
3: bekend staan als de besmettelijke ziekte overbrengers.
2: Maar hoe lang doe je dit werk al, Freek?
3: 32 jaar.
2: 32 jaar. En ja. je hebt nog nooit iets opgelopen in je werk?
3: Nee, dat was de bedoeling ook niet. Maar ik moet eerst zeggen, we hebben wel collega's. En dat is niet helemaal wetenschappelijk, maar die hebben veel met vleermuizen in contact geweest. Dan moet je denken in oude gebouwen.
2: Ja.
3: Kerk, andere oude gebouwen waar vleermuizen huisvesten.
2: Ja.
3: Dat die keutels toch wel een bepaalde ziektebeeld. En dan denk je toch aan hersenvliesontsteking. En ja, is dat bewezen? Nee, dat niet. Maar die hebben nu allemaal voorzorgsmaatregelen. Ook dat goede stofbescherming alle tijden opzetten.
2: Ja.
3: En natuurlijk handschoenen aan.
2: Ja, het is wel bijzonder dat al dat soort ongedierte, voor zover het ongedierte is, zeg maar, beschermd is. Hè? Bijna alles is beschermd tegenwoordig. Je noemt vleermuizen zijn beschermd, marten zijn beschermd. Klopt. Wat is niet beschermd?
3: Ja, ja. Nee, daar hebben wij ook wel eens discussies over en ook misschien wel een mening. Maar ja, dit is nu eenmaal de opinie van Nederland, wat ze willen. Ja, daar heb je maar aan te houden en daar moeten wij het beste van zien te maken. Alleen naar de klant toe is het best wel eens lastig. Ja, dat mag niet.
2: Wat kom je nu het meeste tegen in je werk?
3: Nou, de muizenratten en toch wel de houtaantasters, houtwarmboktoor. Dat is onze hoofdmoot.
2: Ja.
3: Maar je komt ook vleermuizen tegen, maar je komt ook de mooie dingen, noemen wij dat dan. Dat mensen zeggen, ik weet zeker, ik heb een matter.
2: Ja.
3: En dan ga je kijken en dan is het gewoon een muis. Weet je, en hoe kom je erachter? Ja, door te gaan inspecteren, uitwerpselen te zoeken. Ook vragen, wanneer hoor je wat? En hoor je veel lawaai? Je doet het wel eens voor.
2: Ja.
3: Met krabbelen. Is dit het of dat is? Nee, dat. Oké. Okay.
2: Ik heb voor het eerst meegemaakt toen je bij mij kwam kijken voor tegen een marter om gaten dicht te stoppen met krantenpapier en hondenhaar.
3: Mm-hmm.
2: Heb je voldoende hondenhaar?
3: Ja, maar je moet wel hondenhaar hebben van een speciaal soort. Liefst, ik zeg altijd boerenhonden met lang haar.
2: Boerenhonden met lang haar, ja.
3: En die altijd buiten lopen en zo'n hond die eigenlijk niet binnen wat hebben omdat hij stinkt.
2: Ja.
3: Ja, dat haar moet je eigenlijk hebben.
2: Oké. En daar kunnen de marters niet tegen?
3: Daar hebben ze een hekel aan. En dan kunnen ze alleen dus met weren, daar gaan ze dus niet mee bestrijden. En die krantenpapier is eigenlijk ook meer bedoeld om te signaleren van, joh, heeft hij nog weer van die uitgang, ingang? Ja. Want die moet je in eerste instantie ontdekken. Heeft hij daar nog weer gebruik van gemaakt?
2: Ja. Ja.
0: Maar Freek, kun je mensen een aantal tips geven? Want ik hoor jou ook zeggen van in principe kunnen mensen daar natuurlijk zelf heel veel aan doen om geen ongedierte thuis te krijgen. Maar kun jij zo eens een paar tips geven waar mensen met name op moeten letten om geen ongedierte, hè, en dan hebben we het over muizen, ratten, maar ook hoe ze dat kunnen vermijden?
3: Nou, als je dan over muizen, ratten, dat zeg je al, dat is dan misschien voor de hand liggend. Maar geen los voer hebt liggen, dat is heel belangrijk. Want als je los voer, de kippen voer, maar ook de vogels voeren, de brokjes voor de hond en de kat. Ja, dan moet je allemaal eigenlijk een beetje discipline voor jezelf hebben. Dat je beperkt voert, zoals ze het noemen. Dus de hoeveelheid die de dieren opmaken, en liefst in meerdere keren per dag.
0: Ja, dat je het niet laat liggen.
3: Klopt. En de matter. Dan kun je op een gegeven moment proberen, hoe komt die matter, vaak hoog en droog, in de goot, onder de kap. Waar kun je dan kijken waar die naar binnen komt? En dan denk je bijvoorbeeld aan een boom, dan denk je ook aan een schutting, waar die overheen loopt en dan op dak springt. Hij kan best wel een meter en ook wel iets verder springen. Maar in het algemeen, als je daar iets gaars over zou leggen, dat zou een hele stuk schelen.
2: Okay.
3: Want dan heb je dus een soort wildrooster gemaakt, dat hij niet meer in het huis kan komen. Dat die buiten loopt daar. Ja, dat is dan maar zo.
2: Ja. Ja.
0: Ja, daar heb je er dan in ieder geval geen last van. Want het is niet alleen dat je ze binnen dat ze allerlei ziektes kunnen verspreiden. Maar ze vernielen ook zo links en rechts het een en ander natuurlijk. Hè. Ze kunnen kabels doorknagen. Dat kan heel vervelend zijn als er kabels zijn die achter een gesloten muur zitten. Ja, hoe krijg je die dan weer goed? Dus. Maar goed, dus vooral letten op dat je geen voedsel in ieder geval open hebt staan waar ze op de lucht af kunnen komen.
3: En schuilplekken, en dat is natuurlijk ook al een beetje, tegenwoordig willen ze allemaal wildgroei hebben van groen en noem maar op. Maar dat zijn natuurlijk wel de ideale schuilplekken ook voor ongedierte.
2: Ja, ik heb ook wel gezien dat de bekleding van onder de motorkap van auto's, hè, dat ze daaraan zitten te vreten. Ja. En soms helpt dat dan door een apparaatje erin te zetten of een toiletblokje ergens op te hangen of zo, waar ze niet tegen die geur kunnen. Dus maar dat gebeurt ook regelmatig volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Alleen we hebben wel de laatste jaren met name de indruk, en dat zijn eigenlijk de dingen vooral die via internet gekocht worden, dat het lang niet altijd even goed is. Ik zou zelf adviseren, ga naar je eigen vakgarage. Hè. Die hebben veel meer ervaring met een bepaald type pieper. Het zit niet eens in de prijs, maar gewoon dat die dingen wel werken. Want het heeft een hele poos goed gegaan met die piepers in de auto's.
2: Ja.
3: En de laatste tijd wordt er toch wel veel via internet gekocht. En dan zie je dus dat daar weer misgaat. Dus toch, desondanks die pieper, dat er schade is. En dat loopt echt in de honderden euro's. En schrik niet, je hebt soms 40 dagen later staan weer in de garage met hetzelfde probleem.
2: Ja.
0: Ik vind wel dat je die kleinzoon of kleindochter, wat is het?
3: Ja.
0: Je houdt er goed onder controle.
3: ze heeft wel lawaai, maar ze schreeuwt nog niet, hè?
0: Nee, precies. Dat doe je heel goed. Freek van Essen van Ongediertebestrijding. Freek van Essen, volgens mij is het is niet de Talhoutweg in Vaarse, maar...
3: Nee, de Gustemolenweg in Vaarse. En we zitten ook best wel de hele regio.
0: Ja.
3: Dan denk ik tot en met Zwolle, tot en met Raalte, tot en met Arnhem, tot en met Amersfoort. Die hele regio, die pakken we eigenlijk wel.
0: Daar ben jij bijzonder actief met jouw mensen. En hoe kunnen mensen informatie van jullie krijgen? Kunnen ze een website bezoeken?
3: Ja, ze kunnen een website bezoeken. En dat is... hier dan in Vaarse, maar ze kunnen ook bellen voor het een en ander advies, want het is heel vaak dat ze het niet wetend. En je kunt via internet ook wel het een en ander vinden. Maar ik moet zeggen, wees gewaarschuwd, ook voor bepaalde types die er misbruik van maken. Met informatie, maar ook vooral met de werkzaamheden. Dat ze onder valse voorwenselen ingehuurd worden. Ze staan meestal bovenaan de site.
0: Ja.
3: Maar wees goed voorzichtig. Zelfs bij ons hebben we al daarmee te maken gehad dat ze onder de naam van Essen... En je moet vooraf betalen, zoals dat je nooit vooraf betaalt, dat is niet gewoon.
0: Nee, precies. Nee. Dat is allemaal niet nodig. Ja,
3: dat
0: heel duidelijk.
3: Dat is best wel vervelend hoor. Ze geven ook in Heerde hebben we meegemaakt onder de naam van Essen. Ja, we zijn wel van Essen, maar ze zijn niet van Essen.
0: Nee, precies.
3: Ja, dat is best wel heel vervelend. Zeker voor die mensen, want ze moeten gewoon honderden, soms duizenden euro's betalen vooraf. Het werk is zeer slecht tot helemaal niks.
0: Het is goed dat je dat in ieder geval nog eventjes aankaart, Freek.
3: Ja,
0: dankjewel dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn om iets meer te vertellen over ongediertebestrijding.
3: Ja,
0: in
3: mochten er nog mensen in de regio zijn die interesse hebben om het vak ongediertebestrijding te leren, of denk misschien is dat wat, ze zijn van harte welkom. Wij zoeken nog steeds mensen.
0: Kijk aan, hartstikke goed. Dankjewel, Freek van Essen.
3: Graag gedaan, en tot ziens hoor.
0: Tot een andere keer weer. Dag.
3: Ja, dank je.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: U en Calypso, dat was de opener van dit laatste uur van brunch alweer op deze donderdagochtend. Linda, en ook dat laatste uur hebben we weer een volle agenda.
1: Ja, zeker weten. Onze vaste column natuurlijk, of de Heerder Historische Vereniging of Ambt Epe. En deze week is het de beurt aan de Heerder Historische Vereniging. En daarvoor is Jan Lieske naar de studio gekomen. Die gaat ons vertellen over zijn speurtocht naar allerlei geschiedenisverhalen. Pieter Swinkels komt zometeen naar de studio, want die wil graag dat mensen zich toch wat meer bewust gaan worden over de biodiversiteit in hun tuin. En we sluiten af met Arjen van Triest, want volgende week donderdag, Hemelvaartdag, is weer de Vaza Aqua en dit jaar de 30ste editie.

0: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: Ja, en zoals we in de intro al zeiden in de studio, Jan Liske. Jan, hoe lang ben jij betrokken bij de Heerder Historische Vereniging?
3: Vanaf de oprichting.
2: Vanaf de oprichting?
3: Vanaf de oprichting, ja. Ik sta al in de allereerste ledenlijst van het eerste nummer van Heerder Historisch. Dus.
2: En, maar heb jij ook te maken gehad met de oprichting?
3: Nee. Niet in die zin dat ik daar actief bij betrokken geweest ben, maar ik ben wel lid vanaf het begin.
2: Oké. Ja. En wij kennen jou, tenminste Jan en ik kennen jou als onze geschiedenisleraar vroeger op de RSG. Dus geschiedenis is iets wat jouw hart altijd gehad heeft.
3: Ja hoor, ik heb vanaf 1971 tot 2010 gewerkt aan de RSG in Epe. Dus. Ja.
2: En ja. Dan altijd in dat geschiedenis. En,
3: ja.
2: En hoe komt het dan dat je nu... zeg maar, al die verhalen aan het verzamelen bent uit dat archief.
3: Toen ik in 2010 met pensioen ging, ben ik ook gestopt als wethouder van de gemeente Heerde. En toen dacht ik, nou, kan ik nog ergens vrijwilligerswerk doen? Toen kwam ik terecht bij Gerrit Kouwenhoof in het streekarchief. En daar heb ik allerlei dingen in het archief mogen uitzoeken en dergelijke. En soms hele leuke dingen. Een van de aardige dingen, dat klinkt niet zo goed, maar een van de aardige dingen is bijvoorbeeld de vondst geweest van de doodsbriefjes. Doodsbriefjes, dat waren overlijdensverklaringen van artsen. Als iemand overleed, dan schreef een arts een overlijdensverklaring met de datum van overlijden en de oorzaak van het overlijden. En in de meeste gemeenten zijn die briefjes op een gegeven moment weggegooid. Maar in Heerde zijn er een heleboel bewaard gebleven. En het aardige daarvan is dat we, omdat de datum erop stond en de naam van de betrokkenen, konden we die doodsbriefjes koppelen aan de overlijdensactes in het archief.
2: Okay.
3: En dan is het natuurlijk, 100 jaar geleden was voor veel artsen de doodsoorzaak natuurlijk meer een beredeneerde gok dan dat men precies wist. Maar het aardige is dus dat iemand die stamboomonderzoek doet, die kan nu eventueel zien of zijn overgrootvader overleden is aan een bepaalde kwaal.
2: Ja.
3: Of, en vaak zie je ook op die briefjes alleen maar staan overlijdensoorzaak. Ouderdom. Dan heb je iemand van begin 60 bijvoorbeeld. Ouderdom staat er dan.
2: Ja, mooi nagaan.
3: En daar, je ziet ook bepaalde trends terug. Bijvoorbeeld eind 1918 zie je in het aantal overlijdens bijvoorbeeld duidelijk terug de Spaanse griep. Die ook hier in Heerde behoorlijk toesloeg. En iets anders is bijvoorbeeld dat op een gegeven moment, ik weet niet precies meer in welk jaar, maar dan... besluit de gemeenteraad van Heer, of de gemeentebestuur van Heerde besluit om de kerstvakantie met 14 dagen te verlengen vanwege een heersende mazelenepidemie.
2: Oh.
3: En als je dan kijkt in de overlijdensbriefjes, dan zie je dat in die kerstvakantie, in de weken daarna, heel veel kinderen overlijden aan mazelen.
2: Oh, joh.
3: Dat was toen nog een erkende doodsoorzaak blijkbaar.
2: Ja.
3: En wat ook wel grappig is soms had je artsen van elders die... moest dan naam opschrijven van de overledene. En ik ben een paar keer tegengekomen, dan stond er overleden Kars. K-A-R-S. Nou, en we hadden geen enkele overlijdensakte met Kars. Maar wat bleek, er was dan een arts van elders en die vroeg, hoe heet betrokkenen? Nou, dan zei iemand in dialect, zei, nou, dat is Kars. En dan weet Kers heette die man. En die arts die schreef het ook Kars.
2: Ja,
3: ik verstond dat dialect niet. Nee. En zo kun je dus in het archief kun je allerlei leuke dingen terugvinden van vroeger. Iets bijvoorbeeld was burgemeester Van Meurs. Die werd op een gegeven moment gevraagd door de provinciale overheid naar de afgescheidenen in Wapenveld. 1839, de afscheiding. En burgemeester Van Meurs schrijft dan hoe hij denkt over die afgescheiden mensen daar in Wapenveld die zich losmaakten van de hervormde kerk. Nou, dat gaat in onverbloemd Nederlands, hoor. Dat is, de een is een domhoor, de ander is een luiaard, de derde is een arme drommel die nergens van weet. Kortom, er was in een tijd dat overheidsbrieven nooit openbaar werden. Dus de burgemeester schreef gewoon precies wat hij dacht.
2: En dat kwam toch nooit aan de orde.
3: Dat kwam toch nooit in de openbaarheid. Van, nou, soms vind je ook leuke dingen van... ik had bijvoorbeeld veel geschreven over Villa Nova, het huidige gemeentehuis, wat destijds door burgemeester Van Meurs is gebouwd als Villa Nova. En daar kwam ik tegen in het artikel waar ik schreef dat Jan van Riemsdijk bij de opening van het gemeentehuis uitgebreid een gedicht in dialect had voorgedragen. Alleen de tekst van dat gedicht was nergens terug te vinden, in geen enkele bundel. En jaren later kwam ik in een heel ander stuk van het archief, kwam ik de tekst van Jan van Riemsdijk tegen. Dus die konden we toen alsnog publiceren in Heren Historisch. En dat is dan wel leuk als je dingen onverwacht vindt.
4: En Jan, lees je het gedicht uit je hoofd of niet?
3: Nee.
4: Jammer.
3: Er zijn vijf coupletten, dus dat is heel eind. Maar je kunt het in Heren Historisch kun je het nog nalezen. Ik ben een serie begonnen over heerden in de Eper Courant. Die vanaf 1919, heb ik gedaan tot en met 1947, ieder jaar een aflevering. En dat is begonnen in de coronatijd. Ik kon toen niet in het archief terecht, maar die Eper Courant staat ook helemaal op internet. En dan kon ik op internet kon ik die krant doorbladeren. En toen heb ik dus van ieder jaar een artikeltje gemaakt over wat er in Heerde in dat jaar gebeurde, zoals het vermeld stond in de Eper Courant.
2: Oké, en dan een verzameling van, zeg maar, wat er dan zo...
3: Ja, alles wat er in zo'n jaar gebeurde, wat in de Eper Courant terechtkwam, dat kwam dus in het artikeltje over Heerde in 1919, 1920, 21 enzovoort enzovoort.
4: Dan ga je dus door de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, het is Tweede Wereldoorlog is de krant, heb ik samengevat in 1940-45, want in de oorlog is de krant maar kort blijven verschijnen. Mm. En door de papierschaarste is die op een gegeven moment verdwenen. En dan komt die in 1945 weer terug. Eerst met twee velletjes en dan later weer een beetje normaal krantformaat. Maar over die oorlog is dus weinig in de krant gepubliceerd.
4: Aha.
3: Maar, en over de Eerste Wereldoorlog heb ik diverse publicaties in Heerde Historisch gedaan, ja.
2: En Jan, hoe moet ik me dat voorstellen? Zit je dan achter je computer en speur je dan gewoon al die oude artikelen of kranten door?
3: Ja, die oude kranten doorbladeren. Ja. Het is vrij arbeidsintensief en vrij vervelend. Ik ben op een gegeven moment in 1947 maar gestopt. En had ik het wel gehad eigenlijk. Maar het is veel gelezen. Ik ben een keer op straat door een wildvreemde mevrouw aangesproken. Die zei van, bent u meneer Rieske? Ik zei, ja, dat klopt. Ze zei, nou, ik geniet erg van uw artikelen over de heren in de Eper Courant.
2: Dus
3: het wordt goed gelezen. Het is ook wel grappig eigenlijk.
2: Ja, ja, je maakt de geschiedenis ook weer een beetje naar nu, haal je dat dan.
3: Ja,
2: hè?
3: En ik denk dat verschillende mensen die nu nog in Heerde wonen ook berichtjes tegenkomen. Waarbij ze denken van, hé, die heb ik gekend of die ken ik.
2: Ja.
3: Of mijn opa of zo dergelijks.
2: Of misschien gebouwen die we nu inmiddels niet meer, die er niet meer zijn, maar die er toen nog wel waren.
3: Ja, wel, valt wel mee eigenlijk hoor. Er is, op het ogenblik wordt er veel afgebroken in het dorp, maar in vroege tijd is er niet zo gek veel afgebroken.
4: Zeg Jan, je bent heel lang geschiedenisleraar geweest tot de RSG. Heb je een bepaalde voorliefde voor een deel van de geschiedenis?
3: Nou, niet echt, nee. Je loopt vanaf de eerste klas, vanaf de brugklas, loop je tot en met de derde, loop je de hele geschiedenis eigenlijk door.
4: Ja.
3: Vanaf de oudheid tot en met heden. En in de bovenbouw behandel je bepaalde onderwerpen. En dat is dan meestal afhankelijk van welke methode je gebruikt.
4: Ja, maar je hebt niet specifieke voorliefde voor de Franse Revolutie dat soort zaken?
3: Nee.
2: Natuurlijk ook. Want is dat wel, zeg maar, want nu speur je voor Heerde al die geschiedenissen na. Zijn er echt bijzondere dingen waarvan je zegt, nou, dat vind ik toch zo mooi, of wat goed dat bewaard gebleven is, of dat die actie ooit uitgezet is?
3: Oh nee, niet bepaalde voorkeur, nee. Het is, ik heb in het archief van alles en nog wat gedaan. Een van de dingen bijvoorbeeld die ook in het archief nuttig waren, was voor een deel, vroeger was de gemeente verdeeld in wijken. En dan hadden ze geen echte straatnamen. Dus je woonde bijvoorbeeld in A17 of B14, of iets dergelijks. En dan is het wel eens lastig om te kijken van, hé, C19, welke straat, welk huis is dat tegenwoordig? Ja. En voor een aantal dingen hebben we kunnen terugvinden van bijvoorbeeld dat C19 is nu bijvoorbeeld Elburgerweg zoveel. Dus en dat hebben we dan ook ergens in een register gestopt dat... Mensen die onderzoek doen, die kunnen dan kijken van, hé, komt dat of dat huisnummer tegen? Wat is dat tegenwoordig?
4: Ze zeggen wel eens, als je niet weet waar je vandaan komt, dan kun je ook niet bepalen waar je naartoe gaat. Kun je vanuit al die kennis die je hebt opgedaan in het verleden iets zeggen over wat we daarvan moeten leren naar de toekomst? Of is dat een bijna filosofische
3: vraag? De kreet van de geschiedenis herhaalt zich.
4: Ja, die staat bekend.
3: Dat is niet zo.
4: Is niet zo?
3: Nee. Kijk, een aantal... De menselijke geest blijft dezelfde dingen doen. Maar de geschiedenis herhaalt zich. Is natuurlijk niet, een van de grote gevaren is, heb ik altijd in mijn leerlingen gezegd, is dat wij dingen uit het verleden gaan bekijken met de ogen van nu. Bijvoorbeeld, ik vind het prima hoor, als mensen zeggen, we gaan excuus aanbieden voor slavernijverleden en dergelijke. Maar je moet je dan wel realiseren dat in de 16e, 17e eeuw slavernij een doodnormaal verschijnsel was. Sinds de oudheid was er slavernij. Bij de oude Grieken en Romeinen was dat al. En mensen hebben dat nooit ervaren als wat niet zou moeten of iets dergelijks. Van, het was zo gegroeid in de loop van de tijd. En dat werd als redelijk normaal ervaren. Totdat bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse zeerovers Nederlandse zeelieden gevangen namen en hen als slaaf behandelden. Ja, dat vonden we niet correct. Dat kon niet.
4: We zijn moralistisch gezien niet zo goed in staat om te kijken met de ogen van toen.
3: Nee, dat is heel moeilijk. Kijk, als je nu dus praat over hoe Jan Pieterszoon Koen in Indië tekeer ging. Ja, dat vinden wij nu. Dan denk ik, jongen, dat was toch wat. Ja. Maar voor die tijd was dat een heel normaal verschijnsel. Dat vonden wij prima. Het moest wat verdiend worden. Klaar.
2: Ja. Ja, dus het is ook niet altijd handig. Ik heb ooit, dat is al wel een heel aantal jaar geleden, maar ik weet dat er toen een bericht was dat er enorm veel geld uitgetrokken werd voor het onderzoek of Balthasar Gerards nou wel of niet. En toen dacht ik, jongens, daar gaan we dus serieus gaan we daar onderzoeken. Was dat nou wel of niet zo? Ja. Nou, dat vind ik dan ook altijd bijzonder. Ik denk, de geschiedenis is de geschiedenis. Ja, daar kan je niets meer aan veranderen.
4: Jan, ik zeg wel eens, je kunt niet hopen op een beter verleden.
3: Nee. Nee, dat verleden ligt vast.
2: Oh, hij is heel filosofisch vandaag. Hè? Dus echt, hij zit helemaal in een goede flow. Hè?
5: We moeten er wel veel over nadenken.
4: Het begon met ongedierte en je weet niet waar het eindigt.
2: Nou, precies. Jan, jij zegt, al die dingen worden opgeslagen in zo'n archief. Als mensen dan nog eens een keer onderzoek willen doen. Dat betekent dat wij dus allemaal in zo'n archief mogen kijken.
3: Het streekarchief, als je kijkt op de site van het streekarchief Noord-Veluwe, dan kun je zien wat de openingstijden zijn. En je kunt daar in principe tijdens de openingstijden gewoon binnenlopen en vragen stellen. En als je bepaalde dingen wilt weten over iets, de archivaris die kan heel goed vertellen of daar iets over te vinden is of iets dergelijks. Dat,
2: en dat is voor iedereen eigenlijk openbaar?
3: Dat is voor iedereen toegankelijk. En het overgrote deel van het archief is openbaar, ja.
2: Oké. Dan maak je hem nieuwsgierig naar dat deel wat niet openbaar is. Wat wordt er dan afgesloten?
3: Bepaalde dingen uit het recente verleden kunnen geclassificeerd zijn. En allerlei persoonlijke dingen kunnen ook op een gegeven moment, als het gaat over archieven over personen, geboorteregisters en dergelijke, daar kunnen bepaalde dingen kunnen dus niet toegankelijk zijn.
4: Okay. Ja, het wordt steeds minder makkelijk met al die datalekken van tegenwoordig.
2: Alleen maar makkelijker. Helemaal mooi. Jan Liske, dank je wel dat je naar de studio kwam om ons mee te nemen in jouw speurtocht naar de historie, de heerderhistorie. En we hopen je nog eens hier te hebben met een mooi verhaal.
3: Ik zal het graag doen en ik heb het met heel veel plezier gedaan.
4: Mooi.
6: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beren.

0: Dancing in the City hoor u van Marshall Hain. Het is bijna 11:30. En ja, tijd vliegt when you're having fun, hè? Zo zeggen ze dan altijd zo. Nou, dat is hier ook zeer zeker het geval. En we hebben een hele drukke, volle agenda vanochtend. Want inmiddels is weer opnieuw bij ons aangeschoven Pieter Swinkels. En dan gaan we het hebben over biodiversiteit. Ik kan me herinneren dat ik een mailtje voorbij zag komen. En ik kijk ook gelijk even naar Linda. Ja. Want Pieter die stuurde ons eigenlijk even een berichtje. Of we het in ieder geval eens wat meer over biodiversiteit konden hebben. Want hij vindt dat daar in het algemeen te weinig aandacht voor is. Klopt dat, Pieter?
1: Dat klopt. Ja, daar kan niet genoeg aandacht voor zijn, vind ik.
0: Ja.
2: Pieter, hoe komt dat? Want ben jij bioloog van oorsprong? Hoe komt het dat jij je hart maakt om dat bij iedereen onder de aandacht te brengen?
1: Nou, ik maak me zorgen omdat het heel slecht gaat met de insecten, met de vlinders, met de vogels, met de zoogdiertjes. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En ik zie heel veel mensen die op zoek zijn naar informatie, die vaak goed willen doen, maar soms de verkeerde keuzes maken. En dat komt eigenlijk omdat de natuur geen verdienmodel is. En de sierteeltsector met alle respect wel. Dus je ziet veel mensen naar tuincentra gaan met een kar vol met bloemen. En ja, dat is voor een deel wel goed, want alles is beter dan tegels. Dus je hebt verschillende gradaties.
2: Maar ook die bloemen die we dan zeg maar bij de kweker halen, die zijn niet altijd oké om in je tuin te zitten?
1: Nou, allereerst zitten ze vaak vol met gif. Je doodt de insecten niet, maar je legt wel hun voortplanting plat. Dus hun stamboom die eindigt daar als het ware. En ze bieden vaak nauwelijks waarde voor insecten. En je hoort wel mensen die zeggen, ja, er komen heel veel insecten op af, maar dat zegt niet alles. Het zijn vaak honingbijen waar het heel goed mee gaat. De specifieke insecten, wilde bijen hebben specifieke inheemse planten nodig. Voor hun jongen om eitjes af te zetten, voor hun voorbestaan.
2: En dat zijn dingen die wij dus eigenlijk helemaal niet weten. Wij denken, we gaan naar de kweker en ik haal allerlei mooie groene plantjes met van die prachtige kleurige bloemetjes. En dan denk ik, wauw, ben ik even groen bezig.
1: Ja.
2: En eigenlijk ben ik dat dus niet.
1: Nou ja, wel voor een gedeelte, maar het zijn vaak opgekweekte planten met heel veel mest en bestrijdingsmiddelen. En je zet ze vervolgens in je tuin en er komen ook heel veel bij mensen en dan zie ik allemaal tuinpotten staan, leeg met name erop. En dan zie ik die planten niet en die zijn allemaal weg. Die zijn onder ideale omstandigheden gekweekt. Die glimmen en die blinken en die bloeien in het tuincentrum. Vervolgens zet je ze in de tuin en na een paar weken stort het in elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over de winter, want ze gaan vaak dood. Ook omdat ze niet aangepast zijn aan ons klimaat. De inheemse planten die komen hier van nature voor sinds de ijstijd. En die zijn aangepast aan onze winters en ons klimaat.
2: En wat we bij die kweker halen niet?
1: Het meeste niet.
2: Nee,
1: klopt.
2: Nee,
1: klopt.
2: Dan moet je ieder jaar opnieuw beginnen.
1: Vaak wel. Vaak gaan die planten dood. Maar dat vinden ze niet erg. Met alle respect overigens, want dan kom je gewoon in het voorjaar weer terug.
0: Dan koop je weer nieuwe. Pieter, ben je, ik probeer het een beetje richting politiek te trekken. Ben je geen roepen in de woestijn?
1: Nee, want er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken. En ik denk dat we ons allemaal zorgen moeten maken. Want insecten hebben we ook nodig voor onze groenten en onze fruitbomen.
0: Er zijn heel veel mensen die er inderdaad ook zo over denken. Maar het moeten er toch in mijn ogen nog veel meer worden, toch of niet? Het heet een ondergeschoven kindje.
1: Ja, ik denk dat we ons allemaal zorgen moeten maken. Ik denk 30 jaar geleden, als je 100 kilometer reed op de snelweg, dan moest je stoppen om de vooruit schoon te maken. Ja. En je kunt nu als het ware 1000 kilometer rijden. Dus dat is wel heel erg zorgwekkend. En je kunt met relatief weinig moeite in je tuin toch best wel wat doen.
3: Wat? Wat kun je het beste doen?
1: Ja, heb je een uur?
3: Nee, dat hebben we niet. Maar
0: Rob heeft ook een hele grote tuin, hoor. Dus
2: ja, die moet beginnen.
1: Ja,
2: Maar waar begin je inderdaad? Want stel dat je dit hoort en je denkt... Nou, ik heb helemaal prachtige geraniums en weet ik veel wat. Maar hoe begin ik dan met dat weer op een goede manier aanleggen?
1: Nou, het begint sowieso met verwijderen van tegels. Omdat dat ook zorgt voor verkoeling tijdens de steeds warmer wordende zomers. En het zorgt dat het water wordt afgevoerd. Ik zou beginnen met een gedeelte van de tuin wat minder te doen of niets te doen.
0: Dat spreekt mij aan.
2: Ja, jou wel. Ja. Dat kost mij altijd moeite.
1: Mij ook, joh. Maar dat is eigenlijk aangeleerd gedrag. En het is ook een verdienmodel, hè, om te snoeien, om te vegen, om te wieden, om te spitten.
3: Maar is het niet een goed idee om, laten we zeggen, mensen zeg maar bewust te laten worden dat er heel veel in de tuin, wat in de tuin natuurlijk groeit, eetbaar is?
1: Inheemse planten hebben vaak een medicinale werking, maar je kunt ze ook heel vaak eten. En daar zijn we heel ver van verwijderd geraakt. Zeker na de oorlog van onze voorouders.
3: Maar daar is weinig over informatie over. Je ziet soms wel eens een salade met allemaal bloemenblaadjes of dat soort zaken. Of ik las onlangs dat je zelfs bladeren van de lindenboom, die jonge bladeren, prachtig thee van kan maken. Of, we kennen iemand die maakt van dennenappeltjes met suiker in een potje, maakt die stroop en ga zo maar door. Er zijn talloze voorbeelden, maar er is geen informatie over.
1: Nou, er is wel informatie over, maar dan moet je echt actief op zoek. En dat is niet makkelijk, omdat het geen verdienmodel is.
3: Nee, dat is wel een probleem van deze tijd, denk ik.
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Maar hoe gaan we dat doorbreken dan, Pieter? Hoe kunnen we dat doorbreken? Want je komt hier bij ons in de radio-uitzending. Je wilt er graag iets over vertellen. En dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Ik vind ook dat daar veel te weinig informatie over is. Maar mensen moeten kunnen zelf natuurlijk de moeite nemen om dat via internet of via boeken op te gaan zoeken. Maar doen dat vaak niet of willen dat vaak niet, omdat het te lang duurt waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Dus hoe kunnen we dat dan op een andere manier duidelijk maken? Dat mensen toch die biodiversiteit in ieder geval altijd niet in het achterhoofd, maar in het voorhoofd houden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat is een interessante vraag.
3: Onder onderwijs misschien?
1: Nou ja, het begint bij de jeugd. Het begint bij scholen, bij IVN. Die hebben ook een educatieve taak. Dus dat zit wel goed. Het is belangrijk om bijvoorbeeld een eco-hovenier dan in te schakelen. Die vanuit zeg maar de natuur redeneert.
3: Maar ik lees hier dat in Gelderland al 43 ambassadeurs actief zijn die ervaring hebben met het verhogen van die biodiversiteit. Kunnen we die bellen en komt er dan iemand langs om adviezen te geven?
1: Nou, dat zijn biodiversiteitsambassadeurs voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
3: Ja.
1: En daar zijn in 43 gemeenten zijn er ambassadeurs, zeg maar. En dat is dan met name voor het buitengebied. Dus takkerillen, struweelhagen, knotwilligen, paddenpoelen, hoogstamboomgaarden. Ja.
3: Maar ik zie ook hier een website staan. En als we dat aanklikken, dan kunnen we ook een afspraak maken met iemand die langskomt. En die je dan helpt om zelf ervoor te zorgen dat de biodiversiteit toeneemt. Werkt dat zo of hoe werkt het?
1: Nou, de gemeente Epe heeft nu subsidie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
3: Ja.
1: Epe in het groen heet dat. Waarbij dus mensen een advies kunnen krijgen, zeg maar kosteloos, thuis van een projectleider van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En dan kunnen ze tegen een lage prijs wortelgoed krijgen.
3: Ja, ik heb een paar jaar terug.

0: Dit komt wel vaker voor, toch?
1: Zeker, je had Emstend Groen en je had het ook bij Oene. En dit jaar is de gemeente Epe aan de beurt.
0: Ja.
1: En dat kun je vinden op de site van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Daar kun je je aanmelden.
0: Ja. Wat zeg jij tegen mensen die zeggen van... joh, het gaat eigenlijk ten opzichte van vroeger best wel goed met de natuur. Want de waterkwaliteit verbetert en stikstof is eigenlijk helemaal geen probleem. Want daar groeien de planten en de bomen op en zo. Er zijn wel twee kampen.
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat de wetenschappers niet zo geïnteresseerd zijn in mijn mening. Kijk, ja, er zijn ook mensen die nog denken dat de aarde plat is.
2: Ja, maar probeer daar ook een concreet antwoord te geven. Want ik ben dat ook geneigd te zeggen. We hebben het natuurlijk steeds maar over... er mag niet gebouwd. Er mag niks gedaan worden, want we barsten van het stikstof.
1: Ja, maar dat is een ander onderwerp.
2: Oké, dat heeft niets met biodiversiteit te maken?
1: Nou, je merkt dat stikstof wel heel slecht is.
2: Voor de biodiversiteit?
1: Nou ja, ga maar eens kijken op de heide.
2: Ja, toch?
1: Die stikstof, je hebt overal gras. Ik zie voor het eerst brandnetels op de heide.
2: Ja.
1: Die overhoekeren alles. Het is gewoon echt heel slecht. Het verdroogt, het verschaalt, de bomen gaan al dood.
2: Ja, maar dan
1: ja, dat
2: is
1: stikstof.
2: Dan is dat toch ook een belangrijk item in de biodiversiteit, de ontwikkeling
1: zeker
2: van de biodiversiteit.
1: Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken, ja.
2: Ja maar dat is maar een onderdeeltje.
1: Ja, je hebt ook pesticiden.
2: Ja.
1: Maar ik weet dat, weet je, alle tuinen in Nederland zijn samen even groot als de Veluwe. En het is ook leuk als je wat meer vlinders in je tuin krijgt en vogels en wat insecten. Daar worden mensen blij van.
0: Ja,
2: absoluut. Absoluut. Maar ik merk al wel, hier zijn we 10 minuten niet uit. Dit is een onderwerp. Nee, want ik lees hier ook iets. Open erf bij biodiversiteitsambassadeurs. De gemeente Epe is er op zich ook best wel actief in. Want ja, ik zie hier op 23 mei is er bijvoorbeeld iets bij Erwin Reinhardt, lees ik hier, aan de Veenweg. Om mensen in ieder geval een beetje in te leiden in de biodiversiteit. Nou,
1: ja.
2: Het zal jou ongetwijfeld bekend zijn. Ik zie hier nog veel meer namen bij staan. Ook in Heerden zie ik bij Carolien van den Burgt aan de Engweg.
1: Klopt.
2: Dus er wordt wel degelijk natuurlijk aandacht aan besteed.
1: Zeker.
2: Maar nog te weinig.
1: Ja, en er is bij mij bij Veld, bij de Eco-dagen van Veld, met een T, is er een open tuinendag bij mij. Ik heb heel veel verschillende soorten inheemse planten, ook hele zeldzame. Dat is op 8 en 9 juni, als ik me niet vergis, in het weekend, 2 dagen, zijn mensen bij mij welkom. En je kunt meer informatie vinden op de site van Veld.
2: Oké. Veld.nl, dat is voldoende om hem op te zoeken.
1: Ik weet niet precies de website.
2: Oké.
1: Maar dat is een stichting van, zeg maar kwekers. Hobbymatig of beroepsmatig die natuurvriendelijk ecologisch kweken.
2: Ja, precies. Ja. Pieter, je zou er een heel programma volgens mij over kunnen maken.
1: Zeker.
2: Ja, kan dat ook elke week?
1: Ja, alles is bespreekbaar.
2: Alles is bespreekbaar. Ja. Kijk eens uit. Nou, wellicht dat we het daar dan eens over moeten hebben. Want het is een heel belangrijk item. Daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Hoewel, niet allemaal, heb ik ook de indruk.
1: Ja,
2: maar neem niet weg dat aandacht voor dit onderwerp heel belangrijk is. We zitten altijd weer aan de klok gebonden, Pieter. Dus we moeten het hier afronden. Dankjewel voor je komst naar de studio. En ik zie je graag nog weer eens op korte termijn terug om wellicht hier wat dieper op in te gaan. Om in ieder geval, laat ik het zo zeggen, de open ogen te houden. Want dat is open te houden. Want
1: zeker,
2: ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Zeker, heel goed.
2: Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
2: En tot een andere keer.
1: Daar. Wherever you are, brother.

0: hoorde Mike Rondell en I'm Sorry Sir. En daarvoor hadden we natuurlijk dat prachtige nummer van Freddy Fender. Waste the Days en Waste the Nights. Het is zo'n 13 minuten voor de klok van 12. Aan de telefoon hebben we onze laatste gast van vanochtend in het programma Brunch. Volgende week is het weer zover. Dan is het Hemelvaartsdag. En ja, op Hemelvaartsdag weten we in Vaassen, dan is het grootst feest. Want dan is daar Vaas Aqua. En ook wij met Brunch zijn weer van de partij. Ook wij zijn daar in de ochtend aanwezig met ons programma van 9 tot 12. En om in ieder geval alvast een kleine voorbeschouwing te doen, heb ik nu aan de telefoon een van de organisatoren, Arjen van Triest. Arjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Welkom bij Brunch. Arjen, ja, je bent alweer druk aan het voorbereiden, denk ik.
1: Uiteraard, de voorbereidingen zijn eigenlijk al geweest. Het is nu zeg maar de laatste puntjes op de i.
0: Ja, precies, precies. Want jij bent een van de mensen van het bestuur. En met name, voor zover ik dat hier lees, voor het Kinderplein. Daar maak jij je altijd sterk voor. Dat is nog zo, toch?
1: Nee, dat is zeker zo. Kinderplein en de braderie, dat zijn eigenlijk de delen die zeg maar op mijn bordje liggen.
0: Ja.
1: Zo hebben we eigenlijk alle taken en activiteiten binnen het bestuur hebben we geregeld en wordt ook daar ook georganiseerd door de desbetreffende personen.
0: Ja, want jullie hebben een vrij royaal bestuur, maar iedereen heeft daar zo zijn specifieke taak. Daar gaan we natuurlijk volgende week veel meer over horen. Maar graag willen we altijd eventjes kort vooraf met jullie spreken om toch weer even het programma door te nemen, want er staat weer het een en ander te gebeuren, toch?
1: Absoluut. Woensdagavond beginnen we natuurlijk al met onze Vaza-quiz met 40 teams die daar gaan strijden om de titel. Met aansluitend een kleine feestavond als voorbereiding op de donderdag. En donderdag is natuurlijk de grote dag.
0: Ja, precies. 'S Morgens vroeg beginnen jullie al.
1: Ja, wij beginnen zelf al om 5:30 ochtends. Maar goed, dan is er nog geen publiek. Het programma begint vanaf 9 uur. Dan starten we eigenlijk met de braderie, de boekenmarkt en de kunstmarkt. Met in totaal zo'n 350 kramen ongeveer.
0: Zo.
1: En om 10:00 dan gaan de hekken van het Kinderplein open. Het Boomisser Recycling Kinderplein. Waarbij we uiteraard in het volgende jaar weer diverse springkussens, stormbanen en dat soort activiteiten hebben staan. En het theater die we al jarenlang hebben, die is ermee gestopt. Dus dit jaar hebben wij Elmar Hofstee als goochelaar die het Kinderplein gaat vertegenwoordigen.
0: Kijk, en dan natuurlijk weer die enorme boekenmarkt, toch?
1: De boekenmarkt, 150 kramen, we zitten weer vol.
0: Ja.
1: We zitten weer nog vol.
0: Ja, ja. En zijn dat nou, Arjen, over het algemeen zeg maar dezelfde standhouders als de afgelopen jaren? Of wisselt dat elk jaar?
1: Het wisselt elk jaar wel wat, maar eigenlijk is het hoofdzakelijk veel vaste standhouders. Ja,
0: ja. Ja, die hebben goede ervaringen met Vaza-Aqua, want publiek...
1: Ja, nou ja, goed. Publiek is er genoeg.
0: Ja, publiek is verzekerd, dat wou ik zeggen, want... Wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk.
1: Daarvan uitgaan, maar vaak over het algemeen is het zo, als het weer wat zachter wat minder is, dan verschuift eigenlijk de publiekelijke belangstelling naar de middag. Dus over het algemeen hebben we over de belangstelling geen klagen. Als we over de dag gingen, zo'n pak een beetje ongeveer 40.000 bezoekers krijgen.
0: Ja, het is ongekend elk jaar weer dat mensen dan Vaassen toch weer weten te vinden. Maar het is natuurlijk ook een uniek evenement, want... daar hebben we het nog niet over gehad. 'S Middags is het natuurlijk twee podia's die op het Marktplein gebouwd worden. Zeg maar aan de noord en aan de aan de oost en aan de westzijde eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: En daar wisselen de artiesten zich heel snel af, hè?
1: Ja, dat klopt, zeker weten. Het begint eigenlijk om 11 uur al met het traditionele fanfareconcert van de Vaassense Gevarenkorps.
0: Ja.
1: Die steken de spits af met om 11 uur. En vanaf 12:30 is er continu muziek, live muziek op de podia met de Brits en zangeres Romee uit Epe. Die vullen de middag. En Shoots, die sluiten ook nog aan. Dus we hebben weer een gevarieerd muziekprogramma voor de middag.
0: Ja, en weet je wat nou zo leuk is, Arjen? Dat kost helemaal niks, hè?
1: Nee, het hele evenement is gratis. Dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk zo te houden.
0: Ja.
1: Gelukkig zeg ik erbij, dat we hulp hierbij krijgen van toch diverse sponsors die ons zeg maar financieel ondersteunen. En uiteraard natuurlijk de vele vrijwilligers, 100 plus aan vrijwilligers die helpen met alle taken die er moeten gebeuren op zo'n dag.
0: Ja, dat is voor jullie nooit een probleem, hè, om mensen te krijgen die jullie die dag met allerlei hand- en spandiensten behulpzaam zijn.
1: Ja, dat klopt. Over het algemeen is dat... Het wordt nog steeds moeilijker. Je hebt ook steeds meer mensen nodig om dat soort zaken. De taken worden steeds meer. Er is meer, nou ja, noem maar voorbeeld. De beveiliging is al, maar goed, dat huren wij in. Echter, daar is steeds meer mankracht voor nodig.
2: Ja. Jan, voor mij als relatieve nieuwkomer bij dit evenement, Vaza Aqua, de 30ste keer al. Hoe, wat is de ontstaansgeschiedenis? Hoe is het tot stand gekomen, dit evenement?
1: Het evenement is ooit ontstaan uit een groep mensen die iets verzonnen hadden om zeg maar het zwembad de Koekoek, het buitenbad met name het zwembad de Koekoek, te ondersteunen, financieel te ondersteunen. En dat is, ik weet het exacte jaar al kwijt, ik denk tot 2010 is dat zeg maar steeds als financiële ondersteuning geweest richting de Koekoek.
2: Ja.
1: Nou, toen is daar een nieuwe sport als les zwembad neergezet en het waterpark in plaats van het buitenbad. Nou, daar hebben we nog een financiële ondersteuning aan gedaan en toen is eigenlijk gezegd van, nou, de Koekoek heeft, het buitenbad heeft zeg maar de financiële ondersteuning niet meer nodig.
2: Ja.
1: En dan gaan we kijken naar lokale doelen die wij financieel kunnen ondersteunen.
2: Dus het is in de loop der jaren finaal uit de hand gelopen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het is echt, je mag het best wel zeggen, het is finaal uit de hand gelopen. Waarbij we nu wel zeggen, we willen gewoon een top evenement neerzetten. Waarbij we zeggen, wij hebben absoluut geen winstbejag, dus wij willen daarbij ook lokale doelen ondersteunen financieel.
2: En dat is bij de Cannenburg, wordt dat georganiseerd, toch? Waar we voor...
1: Het hart van het evenement ligt op het Marktplein.
2: Ah, ja.
1: Daar vinden ook al de optreden van de bands en dergelijke plaats. Nou, rondom het Marktplein, dus de Hoogstraat, Julianalaan, zeg maar, het cirkeltje rondom het Marktplein. Daar vinden we de Boekenmarkt en de Braderie.
2: Ja.
1: Op de Dorpsweide, daar is die volledig ingericht als kinderplein. En het gebeuren voor de Cannenburg, daar is de kunstmarkt gesitueerd.
2: Oh, dat is de kunstmarkt. Met, ja. wat zei je, 35 kramen of iets dergelijks?
1: Ja, 40 kramen kunstmarkt geloof ik en 150 kramen voor braderie en boekenmarkt.
2: Goedemorgen.
0: Volgende week zijn we daar live aanwezig, Rob. En dan kunnen we nog veel meer vragen. Want er zullen weer verschillende mensen van het bestuur even bij ons aansluiten. Om ook inderdaad over die geschiedenis even te spreken. Maar volgende week donderdag, 14 mei, dan is het weer zo. Het 30ste Vaas Aqua vanaf het Marktplein in Vaassen. Arjen, we spreken jou ongetwijfeld volgende week ook weer even. Dankjewel dat je nu even wat tijd voor ons beschikbaar had. En uiteraard veel succes, maar ook zeer zeker heel veel plezier volgende week.
1: Dat gaat zeker lukken. Dankjewel en succes met uitzending.
0: Eens gelijk, slakje, dag.

0: de laatste die u hoorde vanochtend in Brunch. Be My Baby. We zitten nog een kleine minuut voor het tijd zijn van 12 uur. Ja, Linda is ons al ontvlogen. Die had vanmiddag nog even wat andere afspraken. Maar op, het zit er weer op. We hebben de 3 uur weer gehad. Volgende week zijn we dus op locatie. Dat had je inmiddels ook begrepen. Dan zijn we in het centrum van Vaas bij Vaas Aqua. Voor nu... het was weer de moeite waard volgens mij vanochtend.
1: Het vliegt voorbij, Jan.
0: Het was wel hard werk, hè?
1: Nou, het voelt niet als werk.
0: Ah, gelukkig. Nou, zo horen we het graag. Dames en heren, dank dat u bij ons was vanochtend weer. En graag tot de volgende week bij Brunch van RTV 794.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

0: Stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again. Met Henk Hekkelman.
1: Vandaag is het 5 mei, bevrijdingsdag. De dag van vrijheid, maar ook van herinneren. Want vrijheid. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Luisteraars, een hele goede avond bij On The Road Again. We doen het vanavond net even iets anders. Ik ga je meenemen in muziek dat je gevoel raakt. Van klein en ingetogen naar hoop. En uiteindelijk naar het vieren van de vrijheid. En mijn naam is Henk Hekkelman. En wat je net hoorde was Bob Marley met The Redemption Song. Afkomstig van het album Uprising in 1980... Het laatste album dat hij tijdens zijn leven uitbracht. Bijzonder aan dit nummer is dat het bijna helemaal akoestisch is. Alleen zijn stem en gitaar. Een lied, een nummer over vrijheid, maar vooral over vrijheid in je hoofd. En misschien is dat wel de basis van alles wat wij vandaag gaan vieren of hebben gevierd.
2: Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand.

1963 van de Freewheeling. Bob Dylan hoorden wij. Een van zijn meeste directe en felle protestliederen. Geen poëzie hier, maar behoorlijk recht op de man. En op een dag als vandaag herinnert dit nummer ons eraan dat vrijheid niet vanzelf komt. En dat het altijd mensen zijn die daarvoor moeten opstaan. En dit komt van Abbey Road in 1969. Wat licht, wat warmte, daar past ook bij vandaag. Here comes the sun, the Beatles.

Beatles waren dat met Here Comes the Sun. Ook in 1969 komt de volgende plaat The Night They Drove Old Dixie Down van de band. Van hun gelijknamig album. Een verhaal over verlies verteld vanuit iemand die het zelf meegemaakt.

Creedence Clearwater Revival, ook uit 1969. Een kort fel nummer over ongelijkheid in oorlog. Wie moet vechten en wie niet. En dat nummer dat kwam dus uit 1969, zoals ik zei, van het album Willie and the Poor Boys. Creedence Clearwater Revival. Je luistert naar On the Road Again. Iets anders als normaal. Geen beste indie pop, rock, blues. Doen we volgende week weer. We zijn nu een beetje aan het herdenken, aan het vieren dat het 5 mei is. Dat we leven in vrijheid. En even geen zware boodschap bij deze plaats, maar gewoon een nummer die mensen bij elkaar brengt. En misschien is dat ook vrijheid. De Lumineers. En die plaat die heet Ho Hey. Hey Ho. Zoiets was het wel.

eens kijken of we nog een paar fijne snaren kunnen raken. Dat gaan we kijken met de volgende twee nummers die er klaarstaan. Een plaat van Sam Cooke. En dat, die Sam Cooke die werd wel de King of Soul genoemd. Wel een terechte benaming, omdat hij in de vroege jaren 60 de fundamenten wist te leggen voor het succes van de hedendaagse R&B en soulmuziek. Vandaar dat zijn dood nog altijd wordt betreurd. Sam Cooke komt in 1964 op 33-jarige leeftijd om het leven tijdens een raadselachtige schietpartij. En daarmee kwam een vroegtijdig einde aan het leven van een van de grootste pioniers van de soulmuziek. De plaat die hier staat is van het album Ain't That Good News uit 1964. En een van de mooiste hoopvolle nummers ooit gemaakt. Geschreven in een tijd van strijd, maar met vertrouwen in veranderingen. En dat gevoel dat past perfect bij vandaag. A change is gonna come. Sam.

Ja, mooi. Een gevoelige snaar geraakt door onze vriend Sam Cooke. Eens even kijken of de volgende man ook diezelfde snaar nog even kan raken. Misschien nog wel eentje erbij. Curtis Mayfield. Alsof vrijheid een reis is waar iedereen in mee kan. Rustig moment, maar met een sterke boodschap. People get ready.

Get Ready. Dat was Curtis Mayfield uit 1965. We gaan 4 jaar verder. We gaan naar Woodstock 1969. En eigenlijk dat nummer ontstond daar spontaan op het podium. Pure energie, pure vrijheid. En dat voel je nog steeds. Deze kom op verzoek van Hans Hubers. Een hele goede keuze, Hans. Freedom, Richie Havens.

0: Richie Havens. Freedom.
1: Mr. Richie Havens.
0: Dat zeg ik. Op 4 mei 1970 werden op de campus van de Staatsuniversiteit in de Amerikaanse plaats Kent in Ohio 4 studenten doodgeschoten door de leden van de Nationale Garde. Op die campus werd al sinds het begin van de maand veel gedemonstreerd tegen de Vietnamoorlog. De onvrede over de oorlog was extra toegenomen door een toespraak van de toenmalige Amerikaanse president Nixon, waarin hij had aangegeven ook troepen naar Cambodja te willen sturen. Om de orde te herstellen op de campus werd de Nationale Garde ingezet. En na verschillende confrontaties tussen de studenten en leden van die garde leek het rust terug te keren. Maar onverwachts vuurden 28 leden van die Nationale Garde toen echter op een groep studenten. En daar kwamen 4 van deze studenten om het leven. Neil Young schreef zijn nummer Ohio nadat hij de foto's van het incident had gezien in Life magazine. Het nummer werd in 1970 uitgebracht door Crosby, Stills, Nash & Young.

Was Raap was dit, geen omweg, 1970 van het album War and Peace, Edwin Starr en War, War is it good for. We gaan naar Berlijn, 1977, vlak bij de muur wordt dit plaatje opgenomen. Een lied over twee mensen die ondanks alles toch even vrij kunnen zijn. En soms is dat genoeg, gewoon even vrij.

Mr. Bowie, Heroes, opgenomen in Berlijn. En over Berlijn gesproken, het volgende nummer komt uit 1984. Een nummer over de tijd dat Berlijn nog verdeeld was. Twee werelden naast elkaar, maar totaal verschillend. Juist daarom, zo past het voor vandaag. Vrijheid lijkt soms vanzelfsprekend, tot je het ziet hoe het ook kan zijn.

Harry Jekkers en consort Het Klein Orkest over de muur. Prachtige mooie plaat. Naar de klok kijkend zie ik dat wij naar het nieuws van 9 uur gaan. Maar dat doen we niet zonder nog een mooie plaat te hebben gedraaid. Het album Funeral kwam uit in 2005 van de band Arcade Fire. Die plaat die draagt die titel. Een verwijzing naar de vele familieleden van de band die tijdens het opnemen van die plaat zijn overleden. Het album wordt een heel groot succes. Ze levert een berg aan publiciteit op. Arcade Fire komt langs bij tv-programma's en wordt een grote band in Europa. Wij gaan eruit met een hele mooie Wake Up. Een nummer dat vaak voelt als een moment alsof iedereen tegelijkertijd wakker wordt. Een mooi einde van het eerste uur.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again met Henk Hekkelman.
1: Ja, welkom terug hier in het tweede uur van On the Road Again. Op deze dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En in de tweede uur laten wij de zwaarte wat los. Vrijheid mag je namelijk ook voelen en vieren. En dat hoorde je net met Daryl Hall en John Oates. You make my dreams come true, hadden ze het over. Ik kwam van dat album Voices uit 1980. Een nummer dat gewoon lekker voelt, licht, energiek. En dat hoort er een beetje bij vandaag, hè. Een beetje licht, energiek, want vrijheid mag je ook gewoon vieren, zoals ze dat in het hele land doen en gedaan hebben. En in de grote steden is het overal weer hartstikke druk opgeroepen om niet meer daar naartoe te gaan. Maar in Wageningen is het druk en gezellig. Ja. Maar hier is het ook nog een uurtje gezellig. Tot 10 uur hoor je hier nog mooie platen die met vrijheid, herinneringen en et cetera te maken hebben. On the Road Again, aflevering 140 hier bij Force Veluwe Zo. Net even iets anders als anders. Volgende week hebben we aflevering 141. En daar draaien we weer gewoon de beste indie rock, pop, blues, Americana. We gaan verder met The Killers. De plaat van het album Day and Age uit 2008. Met de bekende vraag. Are we human or are we dancer? Vrijheid is ook zoeken naar wie je bent.

Underworld Again. Hoor je niet zo vaak hier bij Underworld Again, maar vanavond wel. Freedom 90, zo werd die plaat genoemd om verwarring met zijn Wham-hit te voorkomen. Een nummer waarin hij probeert los te breken van zijn oude imago, kiest voor zijn eigen weg. Vrijheid als iets persoonlijks, gewoon weer jezelf kunnen zijn. En zo is het maar net. Born in the USA, Bruce Springsteen wordt vaak gezien als een feestnummer. Maar eigenlijk is het een heel kritisch verhaal over een Vietnam-veteraan en hoe hij terugkomt. Vrijheid heeft soms ook een prijs. En dat hoor je hier goed in terug. Born in the USA.

Tuesday was dit van Bruce Springsteen. Dat album komt uit 1984. Ja, en welke platen staan daar niet op? Eens even kijken. Of ik die lijst eens eventjes erbij kan halen. Nee, natuurlijk niet. Maar daar staan heel veel bekende nummers van onze grote vriend Bruce Springsteen op. Patti Smith staat klaar. People have the power. Zij is ook een power vrouw. Hier bij Force spelen we zo On the Road Again, aflevering 140. Een 5 mei uitzending.

misschien is dat wel waar, hè, waar het om draait. Dat iedereen erbij hoort. Dat we dat ook blijven zien. Een mooie plaat van The Scene. Misschien wel de mooiste Nederlandse vrijheidssong. De boodschap is simpel, maar belangrijker dan ooit. De volgende plaat is van Tears for Fears. Song from the Big Chair, 1985. En het nummer zegt eigenlijk, laat het er maar uit. Schreeuw het er maar uit. Zeg wat je voelt. En dat is ook vrijheid. Je stem laten horen. Tears for Fears, shout.

Als je ergens beweging in moet krijgen, dan kun je beter deze plaat opzetten. Take Me Out, Franz Ferdinand, was dat in 2004. Die herkenbare riff, pats, boom, meteen raak. Dat hoort erbij, hè. De Franz Ferdinand is vernoemd naar de Oostenrijkse hertog, wiens moorddadige dood de directe aanleiding was voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, Queen mag niet ontbreken. I Want to Break Free, een nummer dat draait om losbreken uit patronen, verwachtingen en vrijheid begint gewoon bij jezelf. En waar komt hij? Daar komt hij. Queen, I Want to Break Free. Wie wil dat niet? Hier de voorstelling zomer.

Mooie plaat. Queen, tijdloos. I want to break free. We gaan langzaam afbouwen naar de klok van 10. En dat doen we beginnend met Jason Isbell. De 400 Unit. Van het album Nashville Sound. Een klein persoonlijk nummer over tijd, over liefde en het leven. Juist omdat het eindig is, voelt vrijheid zo waardevol. If we were vampires. Not the law.

0: Wind of Change van de Scorpions, 1990. Je hoort het meteen, er verandert iets. Een nummer dat echt bij deze dag hoort. Geïnspireerd door de val van de Berlijnse muur. En vrijheid is iets groots, maar uiteindelijk maken we dat zelf. En dit is Johnny Cash van de American 500 Highways. Donker, maar sterk. Cuts gonna cut you down.
1: You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later.

could cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. Dit was Johnny Cash van God's Gonna Cut You Down. Dit was On The Road Again op Bevrijdingsdag. Vrijheid is iets wat we samen delen, maar ook iets waar we zuinig op moeten zijn. Mijn naam is Henk Hekkerman. Blijf luisteren naar Forst, Veluwe Zoom en geniet van je vrijheid.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden door de Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, de psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Ergens waar je stil kunt rusten en gewoon jezelf mag zijn. Waar je bij komt van het vechten tegen onbegrip en pijn. Eventjes relativeren, voelen dat het anders blijkt dan wat mensen zoals zeggen en waardoor de vrede wijkt. Ergens waar je stil kunt rusten in een hoekje bij het raam. Zonder dat je hoeft te noemen leeftijd, woonadres en naam. Anoniem bij God verkeren. Levensgroot zijn beeltenis in je hart te installeren. Als dat niet echt blijheid is. Kom maar. Schuil en huil dan zachtjes. Hier kijkt God je teder aan. Als je dagenlang verbitterd in de kou hebt moeten staan. In de schaduw van zijn almacht. In de schoonheid van zijn licht. Mag je diep ontroerd aanschouwen. Vader, vriendelijk aangezicht.

Wie huilt er met je mee? Bij wie ben je geborgen? Wie blijkt weer elke keer een toevlucht voor je zorgen? Wie is er die verstaat je onbegrepen klachten? En wie heeft dan een woord om pijnen te verzachten? Wie gaat er door een hel als jij vreest te verliezen? Wie weet hoe zwaar het is en nog voor God te kiezen? Wie wanhoopt als jij staakt met bidden en met vechten? En wie strijdt met je mee om het pleit nog te beslechten? Ik weet niet wie het zal zijn, misschien een onbeminde, die bij geen enkel mens bewondering kan vinden, maar met een hart dat trilt, omdat het ruw geslagen, hetzelfde smartelijk lot als jij hebt moeten dragen.

hemelvaart. Ze hebben hem met weemoed nagestaard. En in hun oog was een groot verlangen. Was nu het leven nog de moeite waard? Hun blikken bleven aan elkander hangen. En ieder wist, wat niemand had gezegd, dat nu hun weg door God werd omgelegd. Ze waren slechts discipelen geweest die zich door Jezus lieten onderwijzen. Maar nu begon in hun verslagen geest een onweerstaanbare zekerheid te rijzen dat God hun leven had aangeraakt en hen tot zijn discipelen gemaakt. Luid in hun oren klonk nog Jezus' stem: predik mijn woord aan alle creaturen, wacht op de trooster te Jeruzalem. Hij zal u leiden en u sturen. En al was veel nog moeilijk te verstaan, gewillig zijn ze in Gods weg gegaan. Ze hebben zich aan Christus kruis geschaard, al beukten tegen het levensschip de golven. Ze hebben Jezus' woorden trouw bewaard, al wisten zij zich schapen tussen wolven. En het woord dat in hun harten was gelegd, blijmoedig in de wereld uitgezegd.

op het slagveld. Ik heb nog nooit met u gesproken. Men zei me dat u niet bestond. Ik was zo dwaas dat te geloven, maar gisteren nacht keek ik naar boven vanuit de kuil waar ik mij bevond. Ik moet u dit toch even zeggen, voordat het alarmsignaal weer gaat. Ik keek omhoog en zag van verre uw hemel met miljoenen sterren. Toen wist ik, God, dat u bestaat. Dat ik het niet eerder heb geweten, daarvan heb ik oprecht berouw. O God, ik had nooit kunnen dromen dat ik eerst in deze hel moest komen voordat ik u ontmoeten zou. Ik heb niet veel tijd meer om te praten. Straks gaat weer het alarmsignaal. Wilt u mij nu uw hand toereiken? Misschien zal ik straks wel bezwijken. Wordt deze strijd voor mij fataal. Daar is het signaal, ik moet vertrekken. Maar ik ben niet bang om door te gaan. Ik weet dat ik bij u mag schuilen. Misschien kom ik straks wel bij u aan. Gebed van een Amerikaans soldaat aan het front.

wie mij wil volgen. Ja, Heer, ik wil wel gaan de weg die u me wijst. Maar mag ik even nog mijn koffer pakken? Mijn onrust, onlust en mijn eigen wil, mijn egoïsme, al mijn ongemakken. Kleinzieligheid, begeerte, jaloezie. Het gaat alles mee, de koffer wordt gesloten. De reis vangt aan, maar het lopen valt me zwaar. Ik heb mijn voet al menigmaal gestoten. Mijn handen zijn doorstriem, de koffer wordt een last. Maar dan kom ik mijn opdrachtgever tegen. Verwonderd vraagt hij, waarom zo moe? Je hebt van mij een lichte last gekregen. Met zijn doorboorde handen legent hij mijn koffer en doet weg al wat hem griefde. Beschaamd, maar blij en onvermoeid reis ik mijn weg, met in mijn hand genoeg zijn zegen en zijn liefde.

raadsels. Soms is het leven vol raadsels. Het gaat niet zoals je dacht. De dag is kil en verduisterd. Je had het zo anders verwacht. Vertwijfeld kijk je naar boven, maar de oplossing vind je daar niet. En samen draag je elkander door dalen van zorg en verdriet. Je streelt, je kust eens je kind. Het is om te zien zo volmaakt. En telkens als je het vasthoudt, wordt je hart door het leed geraakt. Mijn God, het is niet te begrijpen, hoe moet je dit raadsel verstaan? Wat zal de toekomst ons brengen? Hoe zullen de wegen straks gaan? Ik denk dat God alles waarneemt, zijn ogen gevuld met verdriet. En wat hij werkelijk zal voelen, dat is wat geen sterveling ziet. Hij weet wel een plekje daarboven, waar niets meer herinnert aan pijn. En het kind veilig geborgen, voor eeuwig gelukkig kan zijn.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op de radio 794 door de Calle Radio. Van de gemeenteheerden en de gemeentepen. Niet Alleen op Zondag. Psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik gun je warmte. Ik gun je zoveel warmte. Nadat je ziel doordrenkt. En na een nacht van kilheid weer levensvreugde schenkt. De lust om blij te leven, ontspannen en spontaan. En boven alle zorgen, die pijnigen te verstaan. Ik weet dat soms één woordje je als een gifpijl schaadt. En tijdenlang nog wonden en klachten achterlaat. Maar denk dan aan het woordje dat God jou fluisterend zegt. Naast jou wordt al mijn liefde en warmte neergelegd. Ik zal je veilig leiden door stormen en gevaar. En in een stille handdruk kom ik hier openbaar. Ik schenk je vele engelen, zij geven je weer kracht. Waardoor de lucht zich opent, je gloed vol tegenlacht. Die voor je zijn, zijn sterker dan hen die tegen zijn. God laat voor jou verschijnen een dag vol zonneschijn. Je staat groot op het lijstje van ons gebed, dus weet dat Vader al jouw zorgen in enkele dag vergeet.

Hemelsvaartdag. Niet de wolken die verhullen, die mijn hart met droefheid vullen, maar zijn woord en zegening brengen mij tot lied en loven, gaan mijn woorden ver te boven, blijven in herinnering, die geen tijd nog kan vervangen, die in leed en onheilsdagen zingen in mijn hart en hoofd, dat hij weer komt op de wolken, en ik eeuwig mag vertolken, hij maakt waar wat hij belooft.

in zijn sterke armen. Als je in nood niet op een mens durft bouwen, dan is er één die alles van je weet. Die peilen kan de diepte van je leed. Hij is de rots waarop je kunt vertrouwen. Hij is de schuilplaats waar je in kunt schuilen en rust mag vinden in je zorg en smart. Bij hem is balsem voor het gewonde hart. Hij is het bij wie je alles uit mag huilen. De Heere Jezus is vol medelijden voor ieder die in noden tot hem vlucht. Zijn teder hart kent elke bange zucht en ziel ontvloden in benauwde tijden. Ga dan tot hem, je mag hem alles klagen. Hij weet het al voordat je het hem zegt. Mijn kind, zegt hij, bij mij kun je terecht. Ik zal je in mijn sterke armen dragen.

Jezus blijft nabij. Door de stormen van het leven volg ik Jezus overal. Want hij wil mij steeds omgeven, zelfs als ik in struikelen zal. Nee, niets kan mij ooit nog scheiden van mijn Heer, mijn toeverlaat. Hij wil mij slechts vreugd bereiden waarheen het smalle pad ook gaat. Zelfs als alles zal verbleken, blijft hij mij nog steeds nabij. Hij zal zich zijn licht ontsteken, maakt mijn hart weer vrij en blij. Vol vertrouwen ga ik verder, met mijn hand vast in zijn hand. Want hij is mijn gids, mijn herder, op de weg naar het vaderland.

Neem eens de tijd en toon je bereid licht om je heen te verspreiden. Zeg dan verblijd dat Jezus je leidt, ook in het laatste der tijden. Strooi maar in het rond het brood dat je vond, door al je liefde te delen. En laat de wond die smartelijk ontstond, door jouw verzorging weer helen. Geef toch je trouw, zoveel als eens jou voor jouw geluk werd gegeven. Spreek, ik aanschouw de rots waarop ik bouw, dan wordt je leven pas leven.

En we kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 door Calle Radio. Van de gemeente Heerlijk en de gemeente Heerlijk. Niet Alleen op Zondag. Met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Dit programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Leven en gezondheid. Tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum een half uur vertraging door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek een half uur oponthoud tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden op de A12. En heel veel vertraging op de N225 Oosterbeek-Rhenen tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50, 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Tropisch Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over dierenwelzijn met de focus op vogels. Ik praat hierover met vogeldierenarts en papegaaiengedragstherapeut Jan Hoijmeijer. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ik zal dokter Anders Jan Hoijmeijer even voorstellen. Hij is een vooraanstaand vogeldierenarts. Veel gelezen auteur en deskundige op het gebied van papegaaiengedrag. Hij staat bekend om zijn passie voor vogelwelzijn en zijn prikkelende visies op hoe wij met huisdieren omgaan, waarover hij uitgebreid publiceert om eigenaren wereldwijd te inspireren. Hij heeft een voorzet gedaan voor de muziek. We gaan beginnen met One Word van Anouk en in de tussentijd gaan we hem bellen.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ga in gesprek met dokter Anders Jan Hoijmeijer. Hij is papegaaiengedragstherapeut, internationaal spreker, auteur en heeft een adviespraktijk voor vogels. Jan, kan je mij horen?
1: Ja, ik kan je heel goed horen.
0: Fantastisch. Ik heb je net al aangekondigd, maar je doet zoveel dat ik een beetje op moet letten dat ik niet de helft vergeet. En ik denk nou, we gaan gewoon beginnen. We hebben een beetje afgesproken waar we het over gaan hebben.
1: Ja.
0: Jij hebt gezegd, nou, ik vind respect voor dieren heel belangrijk. Daar komt nog iets achteraan. Welzijnsproblemen, preventie van welzijnsproblemen. En dan uiteindelijk het belangrijkste, hoe los je het op? Nou, ik ben diep in het papegaaienleven gedoken. Ik wist daar, om heel eerlijk te zijn, helemaal niets van.
1: Nee, dat verbaast me niks.
0: Nee, maar waar ik wel van schrok, is dat half Nederland die een papegaai hebben, daar ook heel weinig van weten. Ik heb gevonden dat zij ook wel de vergeten dieren worden genoemd.
1: Ja.
0: En de conclusie is dat wij, en het woord is eigenlijk best wel erg, verrassend weinig over het welzijn en de behoeften van papegaaien als huisdier weten.
1: Ja,
0: nou.
1: Ja, dat is natuurlijk heel, heel uitzonderlijk.
0: Ja.
1: Kijk, het is op mijn pad gekomen via een hele rare omweg. Hè. Ik ben opgetogen in Barendrecht en heb ik tot tussen 8 en 14 jaar. Nou ja, zat ik dagelijks tussen de paarden op een hectie-stoeterij en een tuigpaardenstoeterij. Nou, daar heb ik al ongelooflijk veel mee gekregen.
0: Ja.
1: Over gedrag en omgaan met dieren die ook vele malen sterker zijn dan ik. Hengsten en tuigpaarden. Daar heb ik al heel veel van opgestoken. Door familieomstandigheden moest ik op mijn 14e verhuizen naar de Betuwe, in the middle of nowhere. Dat was het einde van mijn paardenverhaal. Daar kwam ik in contact met vogeltjes en ik ging vogeltjes kijken. En ik kwam op de middelbare school en er was een docent biologie. Ja, die keek ook naar vogeltjes, dus die heeft me op sleeptouw genomen. Maar ja, in mijn paardenperiode was de basis gelegd, ik wilde paardendierarts worden.
0: Okay.
1: Dat was buiten kijf, ik wilde dierarts worden. 8, 9, 10 jaar, dat was mij duidelijk. En die dierarts die nam me toen al op sleeptouw. Ik ben een paar keer met hem mee geweest, het was een onvergetelijke ervaring als kind. Dus ik wilde paardendierarts worden. Nou, ik werd vervolgens ook vogelaar in de natuur. En met dat idee ging ik HBS doen om naar diergeneeskunde te gaan studeren. Dus daar ben ik mee begonnen. Nog extra cursussen gedaan op iets van paardengeneeskunde. Toen kwam ik op een gegeven moment voor een co-schap bij de afdeling pathologie, bijzondere dieren. En daar kwam ik de sectiezaal binnen en dat lag vol met dode vogels.
0: Oh,
1: nou, als vogelaar en vogelliefhebber dacht ik van, wat is dit?
0: Ja.
1: Want het waren allemaal vogels van uit de hele wereld. Geen Nederlandse vogels, maar uit de hele wereld papegaaien. En ja, je kan het direct niet verzinnen. En mijn professor Zwart van die periode, ja, die heeft mij echt onder zijn hoede genomen. En had in de gaten dat ik geschokt was over het feit dat al die vogels doodgaan van ellende in gevangenschap. Nou, hij heeft er echt voor gezorgd dat ik ervoor gekozen heb om vervolgens vogeldierarts te worden.
0: Maar even, want door al die dode vogels, en dat was dus ook bekend, dat die eigenlijk overleden zijn doordat ze doodongelukkig waren en gewoon niet konden leven.
1: Het belangrijkste is voedingsfouten, dat was al nummer 1. En professor Zwart heeft dat in 1979 al wetenschappelijk aangetoond. Dat de bekende voedingsfouten, het geven van zaden aan papegaaien of kanaries, ja, is doodsoorzaak nummer 1, 2 en 3.
0: Echt waar? Wat moet je dan voeren? Ja. Vertel dat gelijk maar even voor alle luisteraars.
1: Nou ja, het idioot is, zaadeters in de natuur eten alleen zaden als ze beschikbaar zijn in de natuur. En dat is maar een klein gedeelte van het jaar.
0: Ja, dat klopt.
1: De zaden zijn er pas in het najaar. En dan gaan ze ook vallen en dan gaan zaden ook kiemen. En als zaden ook gaan kiemen en als ze gaan vallen en ze zijn rijp, dan hebben ze al een hele andere voedingswaarde dan de zaden uit de handel.
0: Aha.
1: Maar het grootste deel van het jaar zijn ook zaadeters. Die eten geen zaden, want we weten dat zaden slecht zijn voor de gezondheid. Het levert heel veel voedingstekort op. En in de periode dat ze ook gaan kweken of eieren moeten gaan leggen of gaan ruien, ja, dan is het extreem ongezond vanwege meer dan 35 verschillende voedingstekorten vanwege het eten van zaden. Dus ook de huismus is voor het grootste deel van het jaar geen zaadeter,
0: nee.
1: maar een insecteneter. En ook groen en van bloemetjes en van plantjes eten ze van alles, maar heel veel ook insecten.
0: Okay.
1: En jonge meesjes en musjes, dat zijn gewoon insecteneters.
0: Okay, dus
1: hele ideeën van zaadeters, ja, daar ben ik dus toen al in de 70 jaren mee geconfronteerd.
0: Ja.
1: Tijdens mijn studie. Wat een ontzettend slecht verhaal is dat. Nou, en dan komt het natuurlijk over de huisvesting, de verzorging.
0: Juist, ja.
1: Heel veel vogels komen nooit buiten. Ze zitten altijd in een kooi achter tralies. Geen lichaamsbeweging.
0: Nee.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk, toen ik vogeldierarts werd, het verhaal bij. Van het gedrag, dat heel veel van die vogels hebben om al die reden natuurlijk een slechte conditie. Hebben dus ook welzijnsproblemen. En welzijnsproblemen gaan altijd gekoppeld aan gedragsproblemen. En vervolgens levert dat uiteindelijk grote gezondheidsproblemen op.
0: Om te beginnen, want onder andere papegaaien worden ook best heel oud. Weten mensen dat? Want als je zo'n dier aanschaft of krijgt of vindt of whatever, dan zit je daar heel lang aan vast. En vaak zal het dier jou overleven.
1: Ja, als het goed is wel. Hè. Maar ik ben er dus in al die jaren, ik heb er nu 42 jaar ben ik daar nu mee bezig. Onderzoek gedaan en een survey gedaan. En het blijkt dat vogels, ook papegaaien, ze mogen blij zijn als ze 1/3 halen van hun levensverwachting.
0: Oh, ze worden helemaal niet oud dus.
1: Ze worden dus niet oud vanwege die ellende. Ze hebben eigenlijk een levensverwachting die mensen hadden in de middeleeuwen. Toen werden we ook 35.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En een papegaai, mijn oudste, Gijs Roosthaaf, in mijn spreekkamer, was 99 jaar in dezelfde familie. Dus de derde generatie eigenaren kwamen met de grijze roodstaart bij mij. En de gemiddelde grijze roodstaart in Nederland haalt geen 20. En ze mogen blij zijn als ze 30, 35 jaar halen.
0: Jeetje, is het bekend hoeveel vogels er gehouden worden? Van de hond en de kat weten we dat misschien wel een beetje. Maar van vogels, hebben we daar enig idee van?
1: Heel globaal is het zo dat er in Nederland meer vogels worden gehouden dan honden en katten bij elkaar.
0: En we weten er minder van.
1: En we weten er niks van.
0: Nee, helemaal niks.
1: Kunnen
0: we aan het eind zeggen van nou, we geven wat tips mee zodat we er wat meer van weten na dit radioprogramma?
1: Nou ja, kijk, ik word met een grote regelmaat natuurlijk gevraagd om tips. Maar ik heb de afgelopen, mijn kliniek was tussen 1982 en 2013.
0: Ja.
1: En toen dat was een kliniek voor vogels. Ik ben al die jaren, was ik in feite ook de enige dierenarts in Nederland die zich alleen bezig hield met vogels.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk op zich al bizar. Dat heeft heel veel te maken met de opleiding. De diergeneeskunde. We praten altijd over dierenwelzijn en dierengezondheid, maar het gaat dan nooit over vogels.
0: Nee, inderdaad, dat klopt.
1: En in de opleiding, studenten diergeneeskunde, ja, ze krijgen er echt hoegenaamd niks van mee. Als ik vertel dat een kanarie 20 jaar kan worden, maar de ervaring is van mensen die kanaries hebben, ook kwekers, die ze al 30 jaar kweken, die denken dat ze 4, 5 jaar worden.
0: Ja,
1: mijn kanaries werden in mijn praktijk 20 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat alleen al dat dierenartsen niet eens weten dat een kanarie 20 jaar kan worden, of een papegaai inderdaad 80, 90 jaar kan worden. Iedereen zegt ze kunnen oud worden, maar ze worden het niet.
0: Nee, en het zijn hele intelligente dieren. Hè? Hebben het niveau van een kind tussen de 3 en de 5 jaar oud, heb ik begrepen.
1: Tussen de 6 en de 8 jaar.
0: Nog beter. En ze begrijpen heel veel, hè? Ze kunnen problemen oplossen. Ze begrijpen kleuren en vorm. Ze kunnen zelfs iets van gereedschap gebruiken. Nou ja, je kan ze leren praten.
1: Maken en gebruiken. En ook concepten.
0: Ja.
1: Links en rechts. Natuurlijk groot en klein. Maar ook het concept nul. Nou, dat is ook bij kinderen. Is het concept nul. Het begrip nul. Dat begint pas vanaf 4, 5 jaar te dagen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, eigenlijk is bij toeval ontdekt dat papegaaien gewoon ook het begrip nul begrijpen en snappen.
0: Ja.
1: En dat allemaal zonder dat is aangeleerd. Ze kennen en ze weten die begrippen.
0: Ja. Dus er moet eigenlijk een heleboel gebeuren in Nederland. Als mensen nou kiezen voor een vogel, laten we het even algemeen houden. Waar kunnen ze de informatie dan krijgen?
1: Nou ja, gewoon eigenlijk dus nergens.
0: Maar wel op de website, want jij hebt een website.
1: Ja, ik heb een website en ja, daar probeer ik natuurlijk steeds meer informatie te geven. En ik heb ook heel veel in de loop van de jaren cursussen gegeven. Mm-hmm. Maar dit hele verhaal was voor mij reden, aanleiding om in 2014 inderdaad een cursus op te zetten voor studenten diergeneeskunde met workshop.
0: Ja.
1: En de eerste 10 jaar heb ik dat samen gedaan met dokter Pepperburg. Ja, die is wereldwijd een icoon. Want zij heeft al meer dan 45 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de intelligentie en cognitie van papegaaien.
0: Ja.
1: Dus dankzij haar weten we dat het niveau heeft van kinderen tussen 6 en 8 jaar. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dat is inderdaad waanzinnig.
1: Toen ik haar leerde kennen in 1989, op mijn eerste internationale congres in Amerika in 1989, toen was het niveau tussen de 2 en 3 jaar. En inmiddels is het dus tussen de 6 en 8 jaar. En zij is cognitief psychologe en vergelijkt dus alle onderzoeken en alle testen met vergelijkbaar onderzoek en vergelijkbare testen met kinderen die ook door natuurlijk haar collega's worden gedaan. Dus het is wetenschappelijk totaal duidelijk.
0: Nou, wij gaan zo meteen daar verder over praten. We gaan het hebben over de welzijnsproblemen. Je hebt ook een 5-stappenplan wat gericht is op het begrijpen en beïnvloeden van vogelgedrag.
1: Meteen, hè, want ik ben in 82 er al heel gauw achter gekomen dat de problemen, en ook dus de welzijnsproblemen bij papegaaien in een gezin, dezelfde gedragsproblemen en welzijnsproblemen waren als van de hond in hetzelfde gezin en van de kinderen in hetzelfde gezin.
0: Oké.
1: Nou, die overeenkomsten zijn 100%. Dat ben ik inmiddels echt daar meer dan 40 jaar achter. En daar, ik ben student, ook voortdurend mee aan de praat, dat welzijn gedrag is 1-op-1 vergelijkbaar tussen papegaaien, dieren en kinderen.
0: Nou, je mag er zo alles over vertellen. We gaan heel even een nummer draaien van ABBA. Ik heb gekozen voor het nummer Eagle. En zo ben je terug.
1: Ja.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Jan Hoijmeijer. Hij is papegaaiengedragstherapeut, internationaal spreker, auteur en heeft een adviespraktijk voor vogels. Ja, wat je net zei, dat vond ik wel heel interessant. Dat als er problemen zijn, dat eigenlijk één op één te vergelijken is met mensen die een probleem hebben met een kind of met een hond, geldt dat net zoals voor een vogel. Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, ik ben, wat ik eigenlijk al zei, heel erg geïnteresseerd in gedrag. Hè. Ook dat begon al met die paarden, het paardengedrag.
0: Ja.
1: Ik ben vogelaar geworden en ik was een vreemde vogelaar, want ik keek vooral naar het gedrag van vogels. De meeste vogelaars die kijken naar een mooie vogel en een nieuwe soort.
0: Mm-hmm.
1: Ik was altijd geïnteresseerd om te kijken naar het gedrag van vogels, interacties. Ik kreeg dus op jonge leeftijd het boek van professor Tinbergen. Toen was ik een jaar of 15. Spieden en spuren in de natuur. Ja, Nico Tinbergen is een van de oprichters, founders van ethologie. Ja, hij is een van mijn grote rolmodellen in mijn hele carrière. Vanaf jongs af aan. En ethologie, dat gaat uiteindelijk om het observeren van het gedrag van dieren.
0: Mm-hmm.
1: Het met name ook bedoeld om te leren van het gedrag van de mens. Vanwege de waanzinnige overeenkomsten. Dus die overeenkomsten tussen diergedrag en mensgedrag, ja, dat is eigenlijk, hoe kan dat ter discussie staan, bij wijze van spreken? We zijn onderdeel van het dierenrijk. En de overeenkomsten zijn in veel opzichten groter dan de verschillen. Dat heb ik ook geleerd van die professor Zwart, hè, van afdeling bijzondere dieren. Die heeft mij ook geleerd, als je te maken krijgt met een dier wat je nooit eerder hebt gezien, maak gebruik van de kennis die je hebt van andere dieren en je zal erachter komen hoeveel overeenkomsten er zijn.
0: Oké. Kun je een voorbeeld noemen van iets wat er verkeerd gaat? Dus stel een eigenaar doet iets. En de vogel doet dan ook iets. Misschien trekt hij zijn veren eruit of wordt hij agressief of weet ik veel wat. Ja. Wat doet die eigenaar dan verkeerd?
1: Nou, het gaat er uiteindelijk om, hè, welzijnsproblemen. Los van voedingstekorten en nooit buiten komen.
0: Ja.
1: Welzijnsproblemen worden voor een heel groot deel natuurlijk bepaald. Dat geldt ook bij mensen in je werksituatie. Door relaties die niet fijn zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Dus als de relatie niet klopt, ja, dan heb jij welzijnsproblemen. Je kan zelfs gezond zijn en veel buiten komen. Maar jouw welzijn wordt enorm bepaald door de relaties die je hebt.
0: Ja.
1: Nou, de papegaai en eigenaren, die hebben een hele slechte relatie. Die vogel zit in de kooi. Mensen hebben geen benul hoe ze ermee moeten omgaan. Dus die vogel heeft een heel groot welzijnsprobleem.
0: Ja.
1: Dat welzijnsprobleem gaat zich ook uit in een gedragsprobleem. En zoals veren plukken, ja, bijna 15-20% van de papegaaien gaan veren plukken.
0: Ja.
1: Dat is zelfmutilatie.
0: Ja.
1: Ook in mijn vakgebied ben ik ook een vreemde eend in de bijt. Want voor mij is veren plukken nooit een diagnose. Terwijl het overal bekend staat als een diagnose. Nee, het is de uitkomst van grote welzijnsproblemen.
0: Ja.
1: En nou, dan is dat al een heel mooi voorbeeld. Want als in dezelfde familie met een plukkende papegaai een meisje van 13 is die zich ook zelf mutileert met een mesje in de armen snijdt.
0: Ja.
1: Dat is hetzelfde probleem.
0: Ja, ik zat even te denken aan die paarden. Ik vind het wel mooi dat je met die paarden begint, want daar weet ik dan ook iets meer van. En daar speelt eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Het heeft al te maken met inderdaad voeding. Paarden hebben elkaar nodig, dus een paard alleen houden wordt het niet. En dan komt er een stukje. Ja, wat ik zou willen beginnen met respect. He, want uiteindelijk, als er en het grappige is natuurlijk, een vogel is vrij klein naar verhouding. Een paard is natuurlijk een enorm dier. En als jij begint zonder respect, kun je wel inpakken.
1: Ja, zeker. Dan kun je helemaal inpakken. Ja, precies.
0: Precies.
1: Maar het tonen van respect, dat is ook het gekke wat ik in al die jaren me ook mee bezig hou. Het zit niet in de opleiding voor dierenarts. Om dierenartsen te leren hoe zorgen we ervoor dat het dier ervaart dat hij met respect wordt behandeld.
0: Ja.
1: Datzelfde mist ook in de opleiding voor artsen.
0: Ja.
1: Maar dat mist ook in de opleiding voor docenten. En de meeste ouders hebben ook geen idee hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen ervaren dat ze met respect worden behandeld.
0: Ja. Ja.
1: En daarom praat ik ook voortdurend, ook met studenten, over het verhaal en het verschil tussen het tonen van respect en het tonen van liefde. Want het tonen van liefde staat voor mij haaks, zelfs haaks, op het tonen van respect.
0: En daarmee bedoel je dus het respect voor dieren als tegenhanger van dierenliefde?
1: Oh ja, ja, zeker.
0: Ja, en dan, nou, ga maar door, want dat is natuurlijk niet alleen van toepassing voor die vogel.
1: Nee.
0: Maar jij trekt dat zelfs door naar een loslopende kat, om maar eens even een zijspoor te maken. En ja, schoonhoortjes.
1: Ja, en je kind, maar ook inderdaad je paard. En inderdaad, mensen die houden van een kat. Maar voor mijn verhaal, in mijn verhaal, hoeveel respect toon jij voor je kat als jij vervolgens helemaal doodrijden?
0: Ja.
1: En je ligt lekker te slapen thuis in je bed. En die hond en je kat die wordt 's nachts door een dierenarts geopereerd. En die probeert hem zijn leven te redden. En jij ligt lekker te slapen. Hoe dan?
0: En daarmee bedoel je dat hij 's nachts buiten loopt en het risico loopt om ja. Oké. Okay. Dat heeft natuurlijk.
1: En dat men er dus in feite voor kiest om er niks aan te doen om te voorkomen dat het dier in hele grote problemen komt.
0: Ja, het is maar net.
1: Dat gaat mijn pet al heel lang te buiten. Hoe zie je dat? Als je hond een keer is ontsnapt, dan ben je doodongelukkig. En als je dochter van 18 op pad is en die is nachts om 2 nog niet thuis, dan heb je toch een groot probleem.
0: Ja, absoluut.
1: Maar katteneigenaar die verwaarloos op dat punt structureel, als jij ze gewoon los laat lopen, structureel eigenlijk de belangen en de rechten van jouw kat. En dat staat ook in de wet dieren. Het is ook verboden om je kat te laten loslopen. Maar die kattenliefde, ja, dat staat voor mij dan ook haaks op het tonen van respect. En ook je verantwoordelijkheid die jij hebt voor de gezondheid en het welzijn van je kat.
0: Ja, hoe kunnen wij dit dan verbeteren? Want zou het niet zo zijn dat heel veel mensen daar helemaal niet over nadenken?
1: Nee, ook dierenartsen niet. Want dierenartsen zeggen dat zelfs niet tegen een katteneigenaar. Dat als jouw kat wordt doodgereden, is het niet de schuld van de chauffeur. De chauffeur is een slachtoffer en jij bent de dader.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Het maakt mij niet populair, maar ja, ik kan er niet doorheen. Het is heel bizar.
0: En hoe zit het met de schoothondjes? Want daar vind jij ook wat van. Laten we dat gelijk ook maar even benoemen.
1: Nou ja, ik doe dat voortdurend. Ik krijg nou echt al meer dan 10 jaar de hele wereld over.
0: Mm-hmm.
1: En ik vertel tegen studenten natuurlijk voortdurend dat liefde voor dieren. En dan zijn schoothondjes natuurlijk het ultieme voorbeeld van hondjes. Die hebben een ellendig leven. Ze zijn overal bang voor. Ze zijn hartstikke onzeker. Ze bijten ook mensen in de familie, bij wijze van spreken. En dierenarts worden meer gebeten door een schoothondje dan door een blinde geleidehond. Dat is allemaal uitingen van die hondjes hebben een ellendig leven.
0: Ja.
1: Maar ja, de eigenaar die praat voortdurend over, ik hou van mijn hondje. Nou, je hondje laat zien dat hij een ellendig leven heeft.
0: Ja.
1: Omdat hij niet ervaart dat hij met respect wordt behandeld. Zo simpel is het.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ik heb dan duizenden formuliertjes in mijn kast liggen, verzameld over de jaren. Als ik vraag aan studenten diergeneeskunde, hoe zorg jij er als dierenarts voor dat het dier ervaart dat het met respect wordt behandeld? Echt, tot nu toe is geen grap, nog niemand komt in de buurt van het antwoord.
0: Nee.
1: Die vraag wordt niet gesteld, daar wordt niet over nagedacht, niet door studenten diergeneeskunde. Niet door eigenaren. Terwijl dat is toch de basis van welzijn. Dat je ervaart dat je met respect wordt behandeld. Toch?
0: En is dat stukje respect, ik weet het antwoord al, maar ik stel toch even de vraag. Hetzelfde voor de papegaai als ook het paard, de kat en?
1: Ja, dat is volledig hetzelfde verhaal.
0: Oké, okay. We gaan dat straks onthullen, hè, aan het eind. Hoe we dat dan moeten doen.
1: Ja, en weet je, ik zeg tegen een student altijd, het is geen rocket science. Het is voor een heel groot deel komend gezond verstand. Maar het is allemaal gebaseerd op etologie.
0: Ja. Nou, we gaan het straks ook even hebben over Jane Goodall. Zij is jouw grote voorbeeld. En zij is zo iemand die dat deed. En uiteindelijk is dat wel opgepakt in de media.
1: Nee, niet.
0: Nee, vind jij van niet? Oh, ik had het gevoel wel bij haar.
1: Nee, helemaal niet. Volstrekt niet.
0: Oké.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Maar waarom vonden ze haar dan zo geweldig? Want dit was wie zij was.
1: Nou, natuurlijk was zij geweldig. Er was ook geen reden om haar niet geweldig te vinden.
0: Nee.
1: Maar heel veel van haar bevindingen, die hebben wereldwijd, ook in de hele wetenschap, ontzettend veel weerstanden opgeroepen. En die komen dus niet aan het voor... hoe moet ik het zeggen? Die wordt niet naar buiten gebracht. Het belangrijkste verhaal van Zengoedel. Ik heb het, ja, het genoegen gehad om haar een keer uitbundig te hebben gesproken. Op een congres waar ik haar uitgenodigd heb als de hoofdspreker. Op een congres over op een andere manier aankijken tegen intelligentie en cognitie van dieren. Daar was zij de hoofdspreker.
0: Ja.
1: Haar grootste doorbraak, voor haar was de grootste doorbraak, dat zij een relatie heeft gecreëerd met chimpansees in de natuur.
0: Ja.
1: Dat was de doorbraak van Zengoedel.
0: Mm-hmm.
1: Nou moet je eens jezelf afvragen, ook in de media, wat was het geheim van Zengoedel? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Nou, voor mij is dat hetzelfde verhaal. Daar heb ik een boek over geschreven. Het geheim van de leidster van de peuterspeelzaal.
0: Ja.
1: Hoe doet de juffrouw van de peuterspeelzaal dat met 20 kinderen? Terwijl het in de thuissituatie met 2 kinderen heel vaak een puinhoop is.
0: Mm-hmm.
1: Dat is hetzelfde geheim van Zengoedel met die chimpansees in Afrika.
0: Ja.
1: En dat, die doorbraak, hoe zorg je voor een relatie waarbij het uiteindelijk echt gaat om wederzijds respect. Ze had niet de instelling van de eigenaar van het schoothondje met chimpansees, dan had ze het niet overleefd.
0: Ja, maar het heeft te maken, en het is wel grappig als ik het hier zo voor me zie. Ik heb een boek geschreven over mijn paard, die niet makkelijk was. En ik heb begrepen door het proces heen dat het dat je met elkaar om moet gaan, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
1: Ja.
0: En als dat er niet is, dan
1: is geen relatie.
0: Nou, dan kun je ook wel weer inpakken. Dat is net zoals we dat net zeiden.
1: Dat is het einde van elke relatie.
0: Ja.
1: Ik heb ook een cartoon voor die student altijd van liefdesverhoudingen. Het begint met liefde. En liefde is een biologisch fenomeen. Daar spelen hormonen een rol. Seks is cruciaal vanwege de voortplanting. Dat is evolutie, dat is ecologie. Dus een liefdesrelatie is bedoeld uiteindelijk, hè, biologisch, in de natuur en bij mensen om de soort in stand te houden. Dat is liefde.
0: Ja.
1: Hormonen, seks. Respect is een totaal ander biologisch fenomeen. En liefdesrelaties gaan bijna standaard de mist in. Er is wel liefde, maar er is geen wederzijds respect. Nou, dan is elke relatie kansloos. En dat geldt ook voor dieren. Die hebben geen belang bij een liefdesrelatie. Die hebben er belang bij dat ze ervaren dat ze met respect worden behandeld. Dan heb je ook wederzijds respect. Ze hebben er belang bij dat je hun vertrouwt. En als jij hun niet vertrouwt, einde relatie.
0: Ja.
1: Dat maakt ook dat papegaaien die iedereen bijten, ja, het is echt geen flauwekul. Ze bijten mij niet, want ik vertrouw erop dat ze mij niet bijten. En gek genoeg, dan bijten ze me niet.
0: Ja, vertrouwen moet je geven, hè? De mensen denken altijd van
1: dat
0: vertrouwen.
1: Moet je wel.
0: Precies, het begint bij dat jij dat durft te geven en dat je het gewoon belangeloos geeft.
1: Het verhaal van je moet vertrouwen verdienen.
0: Nee, zo werkt dat niet. Nee,
1: zo weet het niet.
0: Ik weet wat je ermee wilt zeggen.
1: Maar dat is ook dus het geheim van Zengoedel. Maar wat ik al zei, het is hetzelfde geheim van de juffer van de peuterspeelzaal met 20 kinderen die thuis links en rechts kleine terroristen zijn. En het is ook een beetje mijn geheim dat ik inderdaad met papegaaien die onhandelbaar zijn, binnen 2 minuten zijn ze niet meer.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren en ik ben in gesprek met Jan Hoijmeijer. Papegaaigedragsdeskundige, internationaal spreker, auteur, en hij heeft een adviespraktijk voor vogels. Jan, ik zat net te denken tijdens de muziek. Wij vinden dieren altijd niet hetzelfde als wij. Tenminste, dat merk ik heel vaak. Als ik me zorgen maak om dieren, dan zeggen mensen hallo, zeg, maak jij eens druk om mensen, niet om dieren.
1: Ja.
0: Zou het te maken hebben dat het ontbreken van respect en vertrouwen, het gebrek daaraan te wijten is aan dat wij een dier, minder waardig klinkt heel lullig, maar een beetje dat. Want uiteindelijk, en dan moet ik eigenlijk wel, wij zijn ook dieren. Dus waar gaat het eigenlijk over?
1: Maar dat wordt natuurlijk structureel ontkend. Darwin is voor heel veel opzichten natuurlijk ook verketterd. Jane Goodall is om die reden verketterd. Die heeft chimpansees beschreven als denkende persoonlijkheden met emoties en gevoelens. En hoge intelligentie, sociaal waanzinnig ontwikkeld. En dan praten wij over dieren alsof ze niet die overeenkomst hebben die wij hebben. Ze worden ook geboren met empathie, met altruïsme. Dat is aangetoond. En ook op dat punt, kom ik daar weer terug op het verhaal, dat Jane Goodall op dat punt niet serieus is opgepikt. Zij heeft aangetoond, na meer dan 50 jaar, 60 jaar onderzoeken van het opgroeien van baby-chimpansees in de natuur, meer dan 5 generaties,

0: heeft nog nooit gezien dat een moeder chimpansee haar kind corrigeerde. Laat staan dat ze ooit heeft gezien dat een moeder chimpansee haar kind afstrafte. Ja. Nou, onze cultuur, en ook in het omgaan met dieren en kinderen, is gebaseerd op corrigeren en afstraffen.
1: Ja.
0: En dat is geen ethologie. Dat is niet, dat leren we niet van het observeren van dieren in de natuur. Helemaal niet.
1: Toch, sorry dat ik je onderbreek, merk ik, en het gaat me veel te langzaam, maar is er wel een kentering gaande? He, ik had een ruim een jaar geleden de Shell Dogs in de uitzending. En zij werken met asielhonden en gedetineerden. En het uitgangspunt is, daar wordt niet gestraft. Zij belonen het goede gedrag en ze krijgen het voor elkaar om die honden beter te krijgen, zodat ze weer geplaatst kunnen worden.
0: Ik ben 3 keer in Mexico uitgenodigd, universiteit, afdeling ethologie.
1: Ja.
0: Ze hanteren nu een volstrekt andere aanpak in de behandeling van agressieve honden.
1: Ja.
0: Dankzij dit verhaal.
1: Ja.
0: En je noemde al dat 5-stappen-protocol wat ik heb ontwikkeld.
1: Ja.
0: De eerste keer dat ik het heb gepresenteerd op een internationaal congres is nu 20 jaar geleden. En dat is meerdere malen natuurlijk de revue gepasseerd op internationale congressen. Dus het is niet meer een soort visie van Jan Hoijmeijer of een mening. Het is door het hele systeem over wetenschappelijk gegaan. Want je mag niet zomaar op een internationaal congres een verhaal houden. Dat wordt serieus beoordeeld. En dat wordt dan natuurlijk ook nog bediscussieerd.
1: Ja, nu denkt de luisteraar natuurlijk 5-stappenplan. Wat is dat? Wat ik heel mooi vind is, in mijn problematiek met mijn paard begon alles met observatie. Dat zie ik bij jou ook bovenaan staan. Dus dat je eerst gaat kijken, wat is er nou precies aan de hand? En dat zorgt heel vaak voor verrassende inzichten, laten we het zo maar zeggen. Ik dacht dat mijn paard een hysterische gek was. En ik ging er bekijken. Het eerste wat mij opviel was dat zij alles door had, waar ik ook stond. Dus ik denk, ze is dus hypergevoelig. Dat is het eerste.
0: Ja, precies.
1: En het tweede is, ze was helemaal geen rotter. Ze was een schat voor de andere 2 paarden. Ja. En toen dacht ik, wow, dit heb ik dus verkeerd ingeschat. Dus dat is al een hele mooie.
0: Ja, maar de grap is ook dat het is een groot verschil met al die verhalen van trainers van dieren. Dat wij vooral enorm moeten kijken naar de lichaamstaal van het dier.
1: Ja.
0: Nou, ik zeg, flauwekul, je moet naar je eigen lichaamstaal kijken. En jouw lichaamstaal bepaalt de lichaamstaal van het dier.
1: Ja,
0: en niet andersom.
1: Ja, dat is zo.
0: De juffrouw bepaalt het gedrag van die kinderen en niet andersom.
1: Ja.
0: In de thuissituatie bepalen de kinderen het gedrag van de ouders. En vervolgens worden dat onhandelbare kinderen.
1: Ja, absoluut. Nou, het mooie
0: dus het is de omgedraaide wereld.
1: Ja, zullen we die 5 stappen even heel kort doorlopen? Want ik zie het op mijn schrik dat het alweer 10 voor is.
0: Oh ja.
1: Na die observatie komt er analyseren. Je gaat
0: ik heb dus definities van gedrag ontwikkeld. En die vind je ook gek genoeg nergens terug.
1: Nee.
0: Normaal gedrag, gewenst gedrag, ongewenst gedrag, afgedwongen gedrag. Ook daar heb ik hetzelfde van die 1000 antwoorden gekregen. Geen idee wat het verschil is tussen normaal gedrag en gewenst gedrag. Dan is er daarnaast oversprongedrag. Nou, dat heb ik al gelezen toen was ik 15 in het boek van professor Tinbergen.
1: Ja, weet de luisteraar denk ik ook niet. Maar oversprongedrag is dat, ik weet dat van paarden, die kunnen bijvoorbeeld ineens gaan liggen rollen. Dat je denkt, wat gaat hij nu doen? Dat is een manier van, hoe doen vogels dat? Oversprongedrag?
0: Kijk, over de hele linie, vogels, mensen, kinderen. Als ik jou vertel dat nagels bijten bij pubers, is oversprongedrag.
1: Oké.
0: Het is gedrag wat een dier, een kind, dus ook een kind, wat een dier vertoont in een conflict situatie. En in een conflict situatie kun je kiezen voor vechten. In een conflict kun je boos worden en vechten. Je kan in een conflict ook kiezen voor weglopen.
1: Ja.
0: Nou, Tinberg heeft ontdekt dat in heel veel conflict situaties bij dieren oversprongedrag de oplossing is waardoor het conflict zich oplost.
1: Ja.
0: En dat is gedrag vertonen in een conflict situatie door iets te doen waaruit jij net doet alsof je geen probleem hebt.
1: Ja.
0: En je doet het alsof die ander er niet is.
1: Nee.
0: De ander gaat heel gauw daarin mee, want hij probeert jou een probleem te bezorgen. Hij ervaart dat jij geen probleem hebt. Vervolgens is de angel uit dit probleem verdwenen. En gaat de ander ook oversprong gedrag vertonen.
1: Ja.
0: Dus als ik oversprong gedrag vertoon, als ik een ruimte binnenkom met een papegaai, ik ga straks naar China, ook naar een opvangcentrum voor beren, getraumatiseerde beren. Ja, ik weet zeker dat die mensen daar raar staan te kijken. Als ik mijn ding doe en ik begin met oversprong gedrag in de wetenschap, het dier is getraumatiseerd in een conflict situatie. Ik vertoon oversprong gedrag. En dan heb ik gelijk stap 1 van dat protocol.
1: Ja.
0: Dat je in de aanwezigheid van het dier, de papegaai, de hond, de beer of het kind, laat zien dat jij lekker in je vel zit, alsof die ander er niet is.
1: Ja. Nog even, Jan, want we beginnen met observeren, analyse. Je maakt een doel. Hoe ga je het dan afmaken, die 5 stappen? Want anders zitten we straks in het journaal en hebben we het niet verteld.
0: Nou, kijk, dus stap 1 is dat het dier zich bij jou comfortabel voelt.
1: Ja.
0: Daar begint het mee. En hij voelt zich comfortabel. En ik zeg, dan ervaart hij ook dat je respect voor hem hebt. Dan voelt hij zich bij jou comfortabel. Als jij laat merken dat je lekker in je vel zit in zijn aanwezigheid, alsof hij er niet is. Vervolgens, en dat is een kwestie van seconden, draai ik me bij het dier vandaan. Als ik al binnenkom, kijk ik niet naar het dier. Hij krijgt geen enkele meer aandacht. Ik zorg ervoor dat ik aandacht krijg. Ik ben eigenlijk dan het rolmodel. En ik draai me een beetje bij het dier vandaan. Ik kijk schuin naar het dier en ik prijs het dier de hemeling. Je hebt de mooiste rode staart. Die beer heeft de mooiste neus van de hele wereld. En vervolgens zeg ik tegen de beer, of tegen mezelf, mijn linkerhand, rechterbeen, oh, dat is je linkerpootje, rechter oortje, links, rechts, oor, been, voet. Ik speel in op een intelligentieniveau, dan ben ik al bij stapje 4.
1: Ja.
0: En bij 3. En bij stapje 4 is het verhaal, ik heb altijd speeltjes bij me, kinderspeeltjes waar ik mee speel, die ik leuk vind. Ik speel er zelf mee, ik bijt erop. Dan laat ik dat zien en zeg, god, weet je wat, je mag er best aan voelen. Voel maar. Nou, dan komt zo'n beer, of ik had het pas met een kakatoe die iedereen beet en overal bang voor was. Ja, bij stap 4 likte hij aan mijn speeltje. Dat was bij stap 4. En dan bij stap 5, dan heb je dat verhaal van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. En dan laten ze dingen gebeuren die ze niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Die ze heel pijnlijk zijn. Zoals een blinde glijdhond laat zich makkelijk een injectie geven, maar het schoothondje niet.
1: Nee. Oké, mooi. Nou, heel mooi. Nog even. Jij hebt een aantal boeken geschreven. Die zijn te vinden op jouw website. Hoeveel boeken heb je geschreven?
0: Nou, het is natuurlijk het geheim van de Speelzaal. Het boek Caring for Parrots.
1: Ja?
0: Dat gaat ook echt de hele wereld over de preventie van welzijnsproblemen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen. Alleen maar over dat verhaal.
1: Ja.
0: We hebben een boek geschreven over wij missen onze poes.
1: Ja, daar hebben we het net over gehad. Niet meer loslaten.
0: Dat is een heel verhaal over de loslopende kat. Met alle aspecten die erbij zitten op basis ook van de wetgeving en alles wat er over bekend is.
1: Ja.
0: En wat heel weinig mensen dus inderdaad weten, heel bijzonder. Een boek geschreven over specifiek de grijze roodstaart en de tindie. Omdat die sinds 2017 op de lijst staan als meest bedreigde diersoorten in de wereld. Omdat ze zo populair zijn in gevangenschap.
1: Ja.
0: Daar heb ik een boek over geschreven. Dat mensen die die vogels hebben, ja, in godsnaam, zorg ervoor dat die vogels gezond zijn. Dat hun welzijn op orde is. En dat ze oud kunnen worden in gevangenschap. Ze gaan al dood in de natuur van ellende. En dan moeten ze in gevangenschap een goed leven hebben.
1: Nou, behalve dus alles wat jij doet, heb je een adviespraktijk voor vogels? Kunnen mensen jou inschakelen op het moment dat ze echt een probleem hebben? Kan je natuurlijk nooit alleen al die vogels in Nederland, of wel?
0: Nou ja, kijk, op de website staat ook een formulier wat mensen kunnen natuurlijk inleveren. En dan komt dat binnen. De grap is altijd, ik zeg tegen studenten, ik ben natuurlijk geen adviespraktijk voor vogels. Ik ben natuurlijk een adviespraktijk voor mensen die vogels hebben.
1: Ja, maar dit is een mooie trouwens, want dat zeggen de beste paardenfluisteraars ook, hè? Ik kom geen paard helpen, nee, ik kom de eigenaar helpen, dus ik ken hem. Ja.
0: Ja, dat is. Ik heb natuurlijk wel discussies gehad dat mensen heel boos weglopen, omdat ik iets zeg wat ze niet willen horen, in het belang van hun vogel, maar ze willen het niet horen. Dan zeg ik van nou, als je wegloopt, kijk even boven de deur, daar staat kliniek voor vogels en niet voor eigenaren.
1: Ja, heel goed. Jan, mag ik jou danken, want we zitten door de tijd. Wat ik een mooie kernboodschap vind van jou is dat je beter dit soort zaken kunt voorkomen dan genezen. Dus een oproep bij deze om toch in de hoop dat mensen een beetje na gaan denken, kijken als er iets is of zij daar wat aan kunnen veranderen. De vogel kan dat niet. En nou, neem even een kijkje op de website van Jan, janhooymeijer.nl. Mag ik je danken, Jan?
0: Graag gedaan.
1: Nou, fijne avond.
0: Hetzelfde, hè?
1: Dank je wel.
0: Tot horens.
1: Dag. Rob, dank je wel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer en dan gaat het over ezels. Fijne avond.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ook de opvarende van de hondiers die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je wat?
4: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè? Dus...
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Goedenavond en welkom bij Hollandse Passie, jouw wekelijkse dosis nederpop en Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Leo Helleman en het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt weer voorbij vanavond. Ook de mailbox staat deze week weer heerlijk vol met nieuwe muziek. Ik probeer dan ook ieder nummer dat binnenkomt de aandacht te geven. Dus blijf gerust sturen naar l.hulleman@rtv794.nl. We starten vanavond Hollandse Passie met een mooie zangeres uit Eindhoven, genaamd Fleur Henkelman. Beter bekend als Fleur, die haar hart oorspronkelijk in de muziek heeft gevonden van de Beatles. Fleur zingt oorsprong Franstalige liedjes, geïnspireerd op pop en rock uit de jaren 60. Maar onlangs verscheen in 2020 haar eerste soloalbum. Dat is ingespeeld en geproduceerd door Duo Kick, Arjan Spies en Dave van Raven. Je hoort nog steeds bij mij. Het is officieel uitgekomen op 1 mei. En wat heel extra en bijzonder maakt, dat is dat Fleur dit nummer helemaal zelf gemaakt en geproduceerd heeft. Bij Hollandse Passie, de nieuwe Fleur met Je hoort nog steeds bij mij.

heerlijk. Bij Hollandse Passie. Je hoort in ieder geval Fleur met Je hoort nog steeds bij mij. Als jong meisje had Numidia het niet altijd gemakkelijk. Ze kregen al vroeg te maken met jeugdzorg en begeleid wonen. Ondanks alle tegenslag bleef ze in haar dromen geloven. Uiteindelijk heeft ze daar gebracht waar ze nu is. In haar nummer Ik bleef geloven. Dat zingt ze hierover.

In ieder geval de media met Ik Bleef Geloven. Een nummer dat extra binnenkomt als je weet wat ze heeft meegemaakt. En dat hoor je terug in elke noot. Puur krachtig en recht uit haar hart. Precies 20 jaar geleden studeerde Sanne Hans aan het conservatorium in Enschede. En besloot met een stel muziekvrienden de band Miss Montreal op te richten. 2 jaar later volgde een doorbraak met de single Just a Flirt. Dankzij meerdere hits en talloze optredens groeide Miss Montreal uit tot een van de gevestigde namen binnen het Nederlandse muzieklandschap. Omdat de band dit jaar 20 jaar aantikt, geeft Sanne en haar mannen op 29 mei aanstaande een jubileumconcert in Avers Live in Amsterdam. Tijdens deze avond hoor je natuurlijk ook wordt teruggekeken op 2 decennia's jaren muziek. Met een show vol een oude hit en goed nieuwe nummers. Ook de nieuwe single Schuilen valt daaronder. Hier bij Hollandse Passie, de nieuwe van Miss Montreal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.